0: it could be a serious love thing. You understand what I'm saying?
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: OOGRADIO.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50/50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
2: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Oog Radio.

0: Hey.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: OOGRADIO.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, Oog Radio met zometeen Hagedoet. Eerst verkeer door Groningen bereikbaar met 1 vertraging. Momenteel op de A7 Groningen-Duitsland. Tussen Ouderschans en de grens met Duitsland sta je stil over 3 kilometer, 12 minuten. Je vertraging daar momenteel heeft alles te maken met de Duitse grenscontroles. En nog een plek waar je even moet rijden, de A28 Groningen-Zwolle. Tussen Assen-West en Assen is de weg daar dicht.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Ja, zaterdagochtend Hagen doet bij Oog Radio met zometeen Spandau Ballet, naar Kygo en Dean Lewis.
1: Het geluid van Groningen.
4: En Lost Without You.
1: Oog Radio.
7: Het ritme van jouw zaterdag Hagen doet.

0: Lost Without You, Kygo en Dean Lewis bij Hoog Radio in Haredoet. Zaterdag 30 mei, het is 11:08. Een hele goede morgen. En ook hele Janne, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Want hoe is jouw week geweest?
1: Ja, lekker heet.
0: Pinksteren.
1: Ja,
0: kort weekje.
1: En het is uiteindelijk dus gelukt met het zwembad.
0: Ja, want dat moest gebeuren. Het was vorig weekend snoeiend heet inderdaad.
1: Ja.
0: En jij zei, ik heb een zwembad gekocht en dat moest nog opgezet.
1: Ja, nou, eerst was het zwembad te groot.
0: Oh nee.
1: Toen hebben we hem nog ingewisseld.
0: Hoezo te groot dan?
1: Voor
0: de tuin.
1: Ja, voor de tuin, zeg maar. Want we hadden een bepaald hoekje. En nu hebben we hem wat kleiner en die was heel erg leuk.
0: Ah, mooi.
1: We hebben er lekker in gezeten. We hebben eigenlijk, denk zondag bijna de hele... of maandag was het eigenlijk de hele middag in een badje gezeten.
0: Het is gewoon genieten eigenlijk.
1: Ja, we zijn nog naar de kermis geweest.
0: Ja, het was Leekse Markt natuurlijk. Jij woont
1: ja,
0: in Leek.
1: Ja, ik ben nog nooit zo vaak van mijn leven in een draaimolen geweest.
0: Misselijk geworden?
1: Nee, dat niet. Maar mijn zoontje die wou elke keer opnieuw.
0: Ja.
1: En dan was het elke keer draaimolen. En zo ging dat alleen maar door. En hij werd ook echt boos toen hij uit de draaimolen moest.
0: Goed man.
1: Dus dat was één grote hit.
0: En een aanslag op de portemonnee, denk ik. Maar goed.
1: Ja, dat ook. Ja, nee, maar de attracties zijn echt wel duur geworden.
0: Ja, dat geloof ik best, ja.
1: Weet
0: Absoluut.
1: Je wat je voor een ritje in de draaimolen betaalt?
0: Geen idee.
1: 3,50.
0: Eentje? Nee, dat meen je niet.
1: Ja, echt.
0: Oh, dat is in mijn jeugd.
1: Gelukkig heb ik het vakantiegeld binnen.
0: Ja, precies. Oh nee joh, dat meen je niet.
1: Ja, echt.
0: Oh, goeie genade. Nou, mijn week was iets minder duur. Nee, zonder gekheid. Ik heb wel gratis genoten van de zon. Mijn kosten zaten vooral in de zonnebrand.
1: Oh ja.
0: Weet je wel, want ik bedoel, je verbrandt levendig als je niet oppast.
1: Ja, ik ben dus ook verbrand dan vorig weekend.
0: Kijk, bij
1: is
0: mij
1: is het weer beter.
0: Ja, ik zie het ook nog wel, ja.
1: Ja, maar het is nu wel wat beter.
0: En ik kan het je laten zien, even mijn rechterbeen. Maar ik was dus van de week buiten.
1: Kevin trekt nu zijn kleren.
0: Ergens valt mee. Maar kijk, ik ben dus in één nacht waarschijnlijk. Of ergens overdag in het bos. Helemaal lek. Hier zit
1: lekker. Oh, helemaal lekker.
0: Alles op mijn rechterbeen. Dus.
1: Lek gestoken. Voor mij valt het nog mee. Maar wij hebben nu horen voor het raam.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Dan komen de muggen niet binnen. Ja. Voor mij heel fijn.
0: Ja, ik denk dat dit buiten is gebeurd. Want ik zei, ik was in het bos.
1: Mm-hmm.
0: Ik stond even stil. Ik was even wat aan het eten. Ik denk dat toen gebeurd is. 'S Avonds een jeuk, jongen. Je wil niet weten
1: wat
0: je meemaakt.
1: Ja, dat is echt niet fijn.
0: Maar goed, dat was mijn Pinksteren. Ik hoop dat jij daar aan de andere kant ook een leuke week hebt gehad. Of nog heel iets leuks gaat doen. Laat ons even weten wat jou bezighoudt. Via onze Facebookgroep Harendoet. Ons Instagram-account Harendoet. Mag je altijd een DM heen sturen. Een privéberichtje. Dat kan ook via de TikTok. Ook Harendoet. Zo heet we daar. En WhatsApp, dat hebben we ook. Dus je mag altijd even appen naar Hoog Radio. 050 57 15 815.

0: Dat heel veel mensen zich aan het voorbereiden zijn op morgen, op de Marathon Groningen. Voor het eerst in jaren is er weer een echte marathon in Groningen. En dat vertrekt morgen vanaf het Zernikepark. Dat is, als je hard schreeuwt, kunnen ze je horen vanaf hier. Want het is hier heel dichtbij onze studio. Dus
1: ja.
0: Dat gaan we zo even doen. Hele Jan, jij gaat straks even naar buiten om te kijken hoe het daar met de voorbereidingen
1: is. Ja, we gaan wel even naar kijken wie je startnummers opkomen halen. Even deelnemers spreken, even kijken. Misschien is de organisatie er ook wel.
0: Precies, dus dat gaan we zeker even doen. Maar ook gewoon in Haren. Het Harfest is bijvoorbeeld gisteren van start gegaan. En ook vandaag vindt dat nog plaats. Gaan we even mee bellen. En een hele bijzondere kampioen. Leon, 13, sportvereniging Jiritsu aan de Oude Brinkweg. Daar hoort hij bij. En hij is Europees kampioen geworden samen met twee clubgenoten in de discipline. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik ga het straks aan hem vragen. Nunchaku, dat zijn van die stokjes.
1: Ik wist echt niet wat het was.
0: Dus, dat weet ik dan weer wel. Leon komt straks langs. Nou, en verder, de beste muziek op het geluid van Groningen. Net als het nieuws en de agenda. Dat krijg je zo ook. Maar eerst Spandau Ballet en Gold.

0: Spandau Ballet een Gold BH doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Het sponsorfietstocht van Engeland naar revalidatiecentrum Beatrix Soort in Haren heeft €2.232 opgeleverd voor de vereniging Vrienden van Beatrix Soort. De groep reed vanuit Engeland via de hoek van Holland naar Weesp en daarna naar Urk. Vorige week vrijdag kwamen de fietsers aan bij de Beatrix Soort aan de Dilgtweg. Bij aankomst werd het team ontvangen door vertegenwoordigers van de Vrienden van Beatrix Soort en manager Nienke van der Meulen, wachtend met een cheque met daarop het behaalde eindbedrag. En aan de Orangerie in Haren heeft Pinksterzondag een brand gewoed in een tuin. De bewoners waren in de tuin aan het werk. Met behulp van een gasbrander werd er onkruid verdelgd en daarbij ging het mis. Tijdens het branden vlogen coniferenhagen in brand. De bewoners wisten met hulp van buurtbewoners het vuur snel grotendeels onder controle te krijgen. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur definitief geblust. En de Koninklijke Luchtmacht traint van 22 juni tot en met 6 juli op Groningen Airport Eelde. Tijdens de oefening Moving Werewolf traint de vliegende afdeling van Defensie in het verplaatsen en in stand houden van operaties op alternatieve locatie. De alternatieve locatie is Groningen Airport Eelde. Bij de oefening wordt getraind om de bevoorrading van missies in stand te houden die normaal worden bediend vanaf vliegbasis Eindhoven. En daarbij moet de logistieke dienst van de luchtmacht zoveel mogelijk zelfvoorzienend kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de normale luchtbasis niet bruikbaar is. En meedenken over de toekomst van Haren, van de Hortus en Biologisch Centrum? Je kan je nog tot morgen aanmelden voor de klankbordgroep van de gemeente Groningen. De groep denkt mee over de plannen die nog niet definitief zijn. Dit gebeurt voordat de gemeente een besluit neemt. De klankbordgroep komt 2 of 3 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn 's avonds en duren 2 uur. De gemeente zoekt hiervoor een goede mix van deelnemers uit de straten die grenzen aan het gebied en uit de rest van Haren. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar hortus-biologischcentrum@groningen.nl. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Nou, zo is het. Dankjewel, Helianne. Martin Garrix onderweg. En Matt na Enrique Iglesias. En Subeme, La Radio.

Martin Garrix en Love bij Haredoet en Matt. Zometeen gaan we even een kijkje nemen in de agenda voor dit weekend. Onder andere bijzondere muzikanten in Noord-Laren. Hoor je daarin zometeen naar Eternal en BBY.

0: Eternal en B.B. Winehouse en I Wanna Be The Only One. Het is bijna tijd voor het nieuws uit Groningen. Maar eerst gaan we nog even kijken wat er dit weekend te doen is in Haren en omgeving en de agenda.
1: Ja, de biotoop in Haren opent morgen haar deuren tijdens de Biotopendag. Geïnteresseerden kunnen een uniek kijkje inkrijgen in 100 ateliers, werkplaatsen en studio's. Op de dag laten kunstenaars hun werk zien en daarnaast zijn er exposities, live muziek en workshops. Nieuw dit jaar zijn onder andere de verkooptentoonstelling 100 onder 100, de expositie Vrele in kunstruimte Kel 30 en een uitgebreid programma voor kinderen en jeugd. De open dag is van 11 tot 5.
0: En morgen organiseert Noordlaren Muziek de 6e aflevering van het inmiddels traditionele tweejaarlijkse Noordlaren Huiskamer Concertfestival Achter de Veurdeur. Een feestelijk muzikaal gebeuren in maar liefst 8 verschillende huiskamers, gewoon bij inwoners uit Noordlaren. En alle muzikanten treden 3 maal op, dus dan ben je dus ook in de gelegenheid om 3 concerten naar keuze bij te wonen. Dus keuze genoeg. Elk concert duurt 1/2 uur en daarna heb je de tijd om naar een andere locatie te lopen om daar dan het volgende concert bij te wonen. Tussen de middag is er dan een gezamenlijke lunch. De voorverkoop van Achter de Veurdeur is reeds geweest. Maar mochten er nog kaarten op voorraad zijn, dan kun je ze nog bestellen via het e-mailadres van Achter de Veurdeur. Dat staat vast en zeker wel ergens online op de dorpswebsite of zo, noordlaren.eu. En goed om te weten, Achter de Veurdeur is van 10 tot 3 morgen. Goed, dan is het de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van Hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. Bij de herinnering.

0: afgelopen jaren gebouwd is. Want tussen 11 en 2 is er naast dans, muziek, knutselen, een breakdance workshops en foodworks ook de kans om het asfalt van het nieuwe busstation uit te proberen op rolschaatsen, skates of skilers. En daarnaast kunnen wandelaars eenmalig via de nieuwe tunnel onder het spoor naar het nieuwe busstation wandelen. NS ProRail, de provincie en de gemeente organiseren het kleine festival op 27 juni, omdat de bussen een dag later voor het eerst vertrekken en aankomen op de nieuwe locatie. Op dit moment vertrekken de bussen nog vanaf de stationsweg. Vanaf 28 juni gaat de route via de busonderdoorgang. En de binnenstad staat vandaag in het teken van Lutje Lokale Zaterdag. Onder het motto Beleef Lokaal vieren zelfstandige ondernemers feest om hun klanten te bedanken. Het evenement, dat duurt van 10 tot 5, is in 2019 ontstaan als Gronings tegengeluid van Black Friday. Dit jaar kent de Lutje Lokale Zaterdag een aantal bijzondere samenwerkingen. Zo trekt het evenement samen op met Forum Groningen rond de nieuwe Marilyn Monroe expositie, die zaterdag officieel van start gaat. En daarnaast is er ook een haakje met Art Oranje, de organisatie achter de nieuwe kunstbeurs Groningen, die op 6 en 7 juni plaatsvindt. Wie vandaag lokaal shopt, kan bij de ondernemers gratis kindervrij kaartjes scoren voor de speciale kinderkunstparade tijdens deze beurs. En nu de gemeente Groningen een aannemer heeft gekozen voor de aanleg, start de volgende maand al de eerste voorbereidingen voor de ombouw van het Emma-viaduct. Begin juni wordt de eerste tijdelijke busweg tussen het Emma-viaduct en het nieuwe busstation bij de Zaanstraat enkele meters verplaatst. Dat is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van de insnijding. Voor de insnijding komt er een opening in het midden van het Emma-viaduct, vlakbij het station. Via een weg naar beneden kunnen bussen vanuit het zuiden straks rechtstreeks naar een nieuwe busstation aan de zuidkant van het hoofdstation rijden. De grote werkzaamheden beginnen begin 2027 en dan gaat het Emma-viaduct ongeveer anderhalf jaar dicht. Een deel van het viaduct wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De ombouw duurt naar verwachting tot eind 2028. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag schijnt de zon en blijft het op een paar wolken na droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke tot noordoostelijke richting. In de avond is het en nacht is het helder en dan kan er ook wat mist ontstaan. Ook morgen is er regelmatig zon. Al trekken er in de middag meer wolken over en kan er zeer plaatselijk een bui vallen. Bij een zwakke tot matige wind wordt het ongeveer rond de 23 à 24 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Dank je, Helianne. Krijg je nog verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio? 1 vertraging op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens met Duitsland. 2 kilometer stilstaan daar, 10 minuten vertraging door de grenscontroles al daar. En de A28 Groningen-Zwolle, daar is de weg dicht tussen Assen-West en Assen. Dus dan moet je even omrijden. Helianne gaat nu snel naar buiten, want ze gaat zo meteen even kijken hoe het gaat hier vlakbij. Want dan kun je de startnummers ophalen van de marathon.

Sabrina Carpenter en Taste was dat bij Oogradio's Haren Doet. Wel waar wij op de Zernikecampus zitten. Dat is hartstikke leuk. Vlakbij hier wordt morgen het startschot gegeven voor de Marathon van Groningen. Dat is best wel uniek, want de marathon, dat is de eerste keer... Ja, in iets van 18 jaar dat er weer een marathon plaatsvindt in Groningen. Dus dat vinden we hartstikke mooi natuurlijk. En daar moeten we dan ook wel eventjes bij zijn. Dus Helianne, die is net hier naast mij vertrokken. Die is in een, in een modern tempo... is hier de straat overgestoken. Want hier aan de overkant op de Zernikecampus van de radiostudio... daar is nu de startnummer afhaal. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het daar gaat op dit moment... met alles wat daar plaatsvindt. Nou, was ik... Helianne, ben ik even kwijtgeraakt. Want ze zou verbinden hier met de studio. Dat is allemaal eventjes technisch geleuter. Maar Helianne, daar ga ik zo zeker weer mee proberen te verbinden. Maar ik zie dat ze eventjes niet onder het knopje hangt. Zoals dat zo mooi heet. Dus je hoort het nu ook. Ik zet hem open. Hij doet niks. Dus wat ik even kan doen is dat ik even naar Mel Smith en Nell Horan ga. Drive safe. En dan komen we zo bij Helianne terug. What?

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Ja, ik zei het net al, hele Janne was even overgestoken hier naar het startgebied, zeg maar, van de Groningen Marathon van morgen. Want morgen vindt dat dus plaats, ik zei het net al. En de start, dat is hier op steenboven afstand van de studio. En dan nog werkte de verbinding niet helemaal goed, maar hij is hersteld. We hebben er even een trap tegen aangegeven. En hele Janne, ik hoor jou nu ook, want je hoorde mij wel volgens mij. Maar,
1: ja, ik hoorde jou inderdaad wel.
0: Ik hoor jou nu ook helemaal prima.
1: En ik kan nu letterlijk bijna naar jou zwaaien.
0: Nou, helemaal mooi. Hoe is het daar op dit moment? Want ik hoor een hoop geroezemoes.
1: Het is gezellig druk en net waren de rijen wel wat langer. Maar je ziet nu wel een beetje, mensen lopen af en aan om een startnummer te halen. En sommigen blijven ook wel even bij de staantafels staan. En bij een van die staattafels kwam ik Johan Meijer van de organisatie tegen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, het is nog morgen.
1: Ja, het is nu nog maar net morgen, maar de Marathon van Groningen, het is niet de allereerste, hè?
2: Nee, het is niet de eerste. Veel mensen denken dat, maar van 2006 tot 2008 is er ook al een stadsmarathon georganiseerd. En wij doen dat nu ook weer voor het eerst.
1: Nou, heb je een beetje zin in morgen?
2: Ja, zeker. We zijn zo lang met de voorbereiding bezig dat ik heel blij ben dat het eindelijk echt begonnen is.
1: En hoeveel mensen gaan de marathonafstand lopen precies?
2: Morgen gaan we 2700 mensen hebben we ingeschreven om de marathon te gaan lopen morgen.
1: En wat verwacht je ervan van de marathonlopers? Wat de ervaring wordt de marathon door Groningen?
2: Ja, nee, ja, we doen natuurlijk heel veel loopevenementen. De 4 mijl is ons grootste loopevenement. Dat is maar 6,4 kilometer. Dit is iets langer. Ja. Maar ik denk dat het een heel mooi, dat mensen de hele stad gaan zien. De mooie plekken van de stad gaan tegenkomen. En een heel afwisselend parcours krijgen. En ik hoop dat ze ervan gaan genieten.
1: Ja, want als we kijken, het is nu lekker weer. Zonnetje schijnt, wel een beetje warm. Maar morgen wordt er ook wel wat een warmere temperatuur en weinig wind verwacht. Wat gaan jullie voor maatregelen nemen als organisatie om het veilig te laten verlopen?
2: Nou, ik denk dat ik een andere weerman heb dan jij. Wij hebben gehoord van onze professionele weerman dat het morgen nog iets kouder wordt dan vandaag. Dat het nog iets harder gaat waaien, dat het half bewolkt is. En dat het met een temperatuur van 20,4 graden gemiddeld prima loopweer is. We hebben 16 of 14 verzorgingsposten op de hele marathon en 5 op de halve marathon. Dat is meer dan normaal. En dus alle deelnemers kunnen goed drinken, kunnen zich goed koel houden, maar moeten vooral zelf goed oppassen.
1: Ja, want Klasina Veen, die zou ook een marathon houden, die hebben hem al afgelast. Wat vind je daar dan van? Dat zij al daar best wel voorbarig misschien waren?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik dus heel lastig om te beoordelen. Ik kijk heel erg naar wat wij kunnen en wat wij doen en van hoe wij onze organisatie opbouwen. De gegevens die wij weten. Dus ja, wat iemand anders doet, kiest of waarom, wat de factoren zijn, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen.
1: Nee, en vanaf hoe laat starten de eerste lopers morgen?
2: Morgen om 8:30 starten de 10 kilometer. Om 9:15 de grote groep halve marathonlopers van 6.500 man. En om 10:30 starten we met de marathon. En om 11:30 gaan er ook nog 300 kids 2,5 kilometer lopen. Dus er is genoeg te doen morgen.
1: En hoe laat verwacht je dat de eerste loper binnenkomt?
2: Nou, de eerste 10 kilometer loper zal tegen 9:00 al binnen zijn. De eerste halve marathonloper tegen 10:55. En de eerste marathonloper tussen 12:30 en 1:00.
1: En wordt dat nog iets een feestelijke bedoeling of een feestelijk onthaal?
2: Nou, elke deelnemer wordt feestelijk onthaald. Want elke deelnemer is één. En niet alleen de eerste, maar ook de laatste zal een feestelijke ontvangst krijgen.
1: Net als bij de 4 mijl.
2: Zeker, net als bij de 4 mijl.
1: Dan wens ik je heel veel plezier morgen.
2: Dankjewel.
0: Ja, hele Janne.
1: Nou, je hebt Johan gehoord.
0: Hartstikke goed. Je zei net, het is druk om jou heen. Kun je nog eens even kijken of iemand in de rij of zo er al een beetje klaar voor is? Zullen we dat gewoon eens live doen?
1: Ja, er staan nu weinig, maar er staan wel wat mensen achter mij.
0: Ja, precies.
3: Hallo.
1: Gaan jullie de marathon rennen?
3: Nee,
4: ik doe de halve.
1: De halve marathon. En heb je er een beetje zin in?
4: Ik heb er altijd zin in. Ja, vorig jaar was heel leuk.
1: En hoe bereid je je voor op een halve marathon?
4: Ja, ik ben natuurlijk een ervaren loper, maar je moet er wel voor trainen. Dat kun je niet out of the blue doen. En de weersomstandigheden heb je niet in de hand.
1: Nee.
4: Dus als het een beetje warm is, dan gaat het tegenvallen. Voor mij valt het mee.
1: En wat vind je er überhaupt van dat er weer een marathon in Groningen georganiseerd wordt?
4: Ja, super. Het enige wat ik wel jammer vind, is dat ze de kans hebben laten liggen om over de ringweg te doen. Toen die open ging, was het plan om een marathon over de ringweg te doen. Dat maakt het prachtig te denken, maar hij hoort bij de stad. Dus...
1: Helaas. Nou, ik wens je heel veel plezier morgen.
4: Dank je wel.
0: Hartstikke mooi. Ja, hij was een beetje de wind, maar ik zal nog even herhalen. De ringweg, dat had hij wel graag gewild.
1: Ja,
0: dus.
1: Hij was wel een beetje teleurgesteld dat de marathon niet over de ringweg ging. En daar hebben ze toch best wel een kans laten schieten, de organisatie, volgens hem.
0: Misschien, ik zou het toch leuk vinden, misschien wil je het toch nog even proberen. Is er nog iemand om je heen die misschien wel de hele loop dan?
1: Ja, ik hoopte ook iemand te vinden die de marathon echt loopt. Dus dit was wel een beetje een tegenvaller.
0: Ja, is er nog iemand? Nee, maar ik bedoel nu, want we zitten aan de tijd. Maar heb je nu nog iemand bijvoorbeeld? Even snel.
1: Ik ga wel even heel snel vragen. Loop jij de marathon?
3: Halve marathon.
1: Dat is een halve marathon. Ik ga even kijken of ik een typisch iemand zie die een hele marathon zou
0: iemand
1: kunnen
0: lopen. Iemand die bezig is, hele Janne. Dat is ook een vooroordeel trouwens, want ik had hem ook moeten doen en ik ben totaal niet bezig.
1: Lopen een van jullie de hele marathon?
5: Niet de hele. Wij lopen de halve en zij de 10 kilometer.
1: Ze lopen allemaal bijna de halve.
0: Nou, hoe gaat het met hun?
1: Ik ga nog even verder zoeken.
0: Nee, heel
1: bij de
0: goed,
1: t-shirts
0: heel goed.
1: Misschien.
0: Bij de t-shirts, oké.
1: Okay. Ja, maar waarom zou je anders een marathonshirt kopen?
0: Nou ja, dat is ook mooi om te hebben.
1: Ga jij de marathon lopen?
5: Ja, klopt. Yes.
1: Nou, dan heb je zin in de marathon vanmorgen?
5: Jawel.
1: En hoe ga je je voorbereiden op de marathon?
5: Nee, ik heb een trainingsprogramma gevolgd. Waar is dit voor?
1: Voor Oogradio.
5: Oh.
1: De Nine Life in de uitzending.
5: Oh, oké.
1: Okay. Dan wens ik je heel veel succes morgen.
5: Dank je.
0: Nou, ze zijn er dus wel. Ze zijn er wel.
1: Maar ze zit denk ik in volle focus en voorbereiding.
0: Is ook belangrijk. Nou, hele Jan, ik zou zeggen, kom lekker snel terug. Hartstikke leuk om even die sfeer zo te proeven, dacht ik zo.
1: Zeker, het is heel gezellig hier. En ze kunnen voor mij nog tot 4 de startnummers ophalen.
0: Nou, mocht je het horen en morgen hier de file willen staan daar. Nu er even heen. P4 op de Zernike Campus. Dit is Paul.

0: Paul Young en Love of the Common People bij Haren Doet op Oog Radio. We hebben zometeen nog een heel mooi uur. Hele Janne, ben jij er ook een beetje klaar voor het volgende uur? Nog onderweg naar de studio terug?
1: Nou, ik sta al letterlijk voor de deur van de studio. Ah,
0: dan ben jij zo weer boven. Helemaal goed. Oh ja, een auto. Ik hoor het. Nou, kom lekker snel naar boven, zou ik dan willen zeggen. Dan ga ik vertellen wat er zometeen in Haren Doet bij Oog Radio nog gaat gebeuren. We gaan het namelijk onder andere nog hebben over het Harfest. Dat vindt vandaag plaats. Gisteren trouwens ook al. Gisteren met veel Harens talent wat er aan het optreden was. En vandaag dus het Harfest wat gewoon doorgaat. En dat in de vorm van gewoon optredens van allerlei muzikanten. Gewoon een gezellig samen zijn met iedereen. Een hapje en een drankje zo rond het Klokhuisplein. We gaan er eventjes over praten met Hanna Krol van de organisatie om te kijken wat daar allemaal plaatsvindt wat er gisteren heeft plaatsgevonden en hoe het op dit moment met dan de voorbereidingen staat, zo zou je het kunnen zeggen. En de 13-jarige Leon van sportvereniging Jiritsu aan de Oude Brinkweg in Haren en twee van zijn clubgenoten zijn Europees kampioen geworden in Nunchaku. Dat is een vechtsport met van die stokjes. Leon won goud in de categorie kata tot en met 16 jaar. Nou, Leon die komt straks langs om daar met ons over te praten en eens even te kijken hoe dat nou werkt, zo'n vechtsport. Ik begreep dat hij hier ook dus in het pak komt, zeg maar. Dus in hoe dat eruit ziet in zijn hele volle naad, in zijn hele kostuum. Dus dat gaan we zo meteen ook meekrijgen hier bij Haren Doet op Oog Radio. En verder ben ik heel erg benieuwd wat jou bezighoudt. Dat mag je ons laten weten. Gewoon via de WhatsApp bijvoorbeeld 050 5715 815. Of gewoon via de Facebook, Instagram of TikTok. Via al die kanalen vind je ons via Haren Doet. Stuur ons dan gewoon eventjes een direct message, bijvoorbeeld een direct bericht. Dat vinden we namelijk hartstikke leuk. En ook gewoon als je een foto of een video of iets anders leuks hebt, waarvan je zoiets hebt van, nou, dat zouden ze eigenlijk bij Oog Radio even moeten zien, stuur het dan vooral ook naar ons door. Want zoals gezegd, dat vinden wij gewoon hartstikke leuk. Nou, zometeen het nieuws uit Hilversum. Eens even kijken wat er in de wereld allemaal plaatsvindt, wat er in de wereld allemaal is gebeurd. Maar eerst is er nog muziek. En wel van Nick Schilder. Dit is Realize.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50/50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je verkeer via Groningen bereikbaar hier op Oog Radio. Eén vertraging momenteel in de stad, die vind je op de Sint-Petersburgweg. Over die brug daar, die daar loopt tussen de Zondweg en de aansluiting met de Oostelijke Ringweg. Je vertraging daar door het stilstaan nu 7 minuten. En dan ook nog een vertraging op de A7, Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens met Duitsland. Staat er veel over 3 kilometer bij de grenscontroles. Je doet het daar 10 minuten langer over. Dan ook nog een plek waar de weg is afgesloten. Dat is op de A28, Groningen-Zwolle. Tussen Assen-West en Assen is de weg daar dicht.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
6: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ja, zo nog een uur haren doet met zometeen Aha, Hunting High and Low. Naar Sommieu en Dark Before the Dawn.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: Het ritme van jouw zaterdag haren doet.

0: Sonmilieu en Dark Before the Dawn bij haar doet. Nou, we zijn nog een uur bij je, zometeen onder andere met Harvest. Want gisteravond is dat evenement weer van start gegaan. En ook vandaag staan er nog diverse acts op het podium. Op het Klokhuisplein, hè, waarbij dan plaats is voor iedereen. Gisteren bijvoorbeeld voor een hele hoop talent, vandaag voor allerlei andere acts. Hanna Krol van de organisatie, die gaan we zo daarover spreken. Om even terug te blikken en vooruit te blikken.
1: Ja, of vandaag.
0: Precies.
1: Ja, ja. Want dat begint om 3 uur al.
0: Zo is
1: dus ik
0: dat
1: denk
0: inderdaad.
1: Dat ze druk zijn weer met de voorbereidingen.
0: Daarom, absoluut. En de 13-jarige Leon van sportvereniging Jiritsu aan de Oude Brinkweg en 2 van zijn clubgenoten zijn Europees kampioen geworden in Nunchaku. En hij won goud in de categorie kata tot en met 16. Het zijn allemaal termen. Het is,
1: en komt we gaan, mij niet bekend
0: precies,
1: voor, maar...
0: Precies. Dus we gaan straks gewoon eens even aan Leon vragen hoe dat zit. Wat je daarvoor moet doen en ja, hoe dat is om kampioen te zijn. Al die vragen ze worden straks beantwoord, want Leon komt bij ons langs.
1: Ja.
0: Dus hartstikke mooi. Verder het nieuws uit de dorpen. We hebben het nieuws uit de hele gemeente nog om 1:30. En natuurlijk de agenda voor de komende week. Dus ook dat hoor je allemaal straks. Maar eerst AHA.

0: Ach ja, dat is weer eens een andere van AHA, hè? In plaats van Take On Me, dat weten we nu wel. Of The Living Daylight of zo. Hunting High and Low nu op Oog Radio.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De oproep om de biodiversiteit op het terrein van de biotoop en de hortus in Haren in kaart te brengen is een groot succes geworden. Maar liefst 117 mensen hebben deelgenomen aan de BioBlitz om op ontdekkingstocht te gaan naar de flora en fauna in het gebied. Mensen konden via een app foto's maken van planten en dieren op het terrein. Deze konden ze dan uploaden. De resultaten worden verzameld en gepubliceerd op de website. En op het Paterswoldse Meer is woensdagmiddag een zeilboot omgeslagen. De mensen in de boot zijn geholpen door een passant en de brandweer Haren. En daarna heeft de brandweer de boot gesleept naar de haven. Er zijn geen gewonden gevallen. En Groningers moeten langer wachten op een isolatieplan van subsidieprogramma Nijbegun. Door de grote belangstelling duurt het nu gemiddeld 4 tot 5 maanden voordat een plan klaar is. De belangstelling voor de regeling neemt toe sinds de start in september vorig jaar. Meer dan 29.000 huiseigenaren maakten een account aan op isolatie.nijbegun.nl. Ook zijn ruim 8300 isolatieplannen aangevraagd. Nijbegun stelt te proberen om de wachttijd te verkorten. Mensen die al lang wachten krijgen voorrang en ook is de capaciteit voor controle uitgebreid en krijgen adviseurs extra praktijktrainingen. De verwachting is dat de achterstand rond half oktober is weggewerkt. En Stichting Klokhuisplein is gestopt met haar activiteiten. Het bestuur van de stichting ziet geen mogelijkheden meer als de gemeente geen duidelijkheid geeft over structurele subsidie. De gemeente is bezig ouderenbeleid te maken en komt in het najaar pas toe aan concrete plannen. Om die reden was er nog niet besloten om de jaarlijkse subsidie die tot oktober loopt te verlengen. Deze onzekerheid zit de stichting dwars. De activiteiten stoppen per 1 juli. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar hareldoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel, we gaan heel hoog zometeen. Mika althans, laat ik dat maar niet doen. Grace Kelly.

0: Och, daar komt hij hoor, daar komt hij. Ja, goed. Grace Kelly. Mika hoor je. Ja, het is weer het weekend dat het plaatsvindt, het Harvest. Gisteravond weer is het weer van start gegaan. En ook vandaag staan er nog diverse acts op het podium, daar op het plein bij het Klokhuis. Waarbij eigenlijk gewoon plaats is voor iedereen. Gisteravond vooral. Met ook heel veel talent daar. En vandaag ook nog diverse acts. Hanna Krol van de organisatie, die weet er alles van. Die heeft daar gisteren al een mooie avond gehad. Goedemiddag, Hanna.
1: Goedemiddag.
0: Tenminste, ik neem aan dat je wel genoten hebt. Dat hoop ik wel.
1: Nou, ja, absoluut. Ja, ik heb enorm genoten. Het was een fantastische avond. Dus dat belooft heel veel goed voor vandaag.
2: Ja. De acts die er kwamen, was het allemaal een beetje nieuw talent of ook wel oude bekenden?
1: Ja, het was een mix van beide. We hebben wat nieuwe namen toegevoegd op de line-up gisteravond. Dus die we nog niet eerder hebben gezien op Harvest. Maar we hebben ook wat oude bekenden inderdaad uitgenodigd om te komen spelen. Zoals State of the Art en de Philophobics.
0: Ja, nou klinkt goed. Het is ook niet de eerste keer inderdaad dat jullie het doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ook steeds... het wordt ook een traditie, sowieso. Maar ook steeds bekender. Is dat ook echt zo? Dat er steeds meer mensen weten, oh ja, Harvest is weer...
1: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik zit zelf in de buurt-app van Glimmen en dan zie ik al berichtjes voorbij komen van nou, vorig jaar was het superleuk, dus we komen dit jaar weer. En gisteren hadden we natuurlijk die enorme regenbui en zelfs hagel en nou, alle weerstypen hebben we al gezien. Dus het plein was om 5:00 helemaal leeg en om 6:00, 6:30 helemaal vol. En volgens mij drukker dan de jaren daarvoor. Ja.
2: Nou, dat klinkt hartstikke goed in het verleden. Ik weet nog bij een van de eerste edities hadden jullie ook echt audities georganiseerd voor de bandjes die kwamen spelen. Was dat dit jaar ook weer zo?
1: Ja, klopt. Ja, de allereerste editie, toen hadden we inderdaad ook nog met begeleiding van tevoren. Dus dat ze een soort van workshop konden volgen. Van nou, hoe sta je op het podium? Dat hebben we nu losgelaten. We zien wel dat sommige bands die hebben dat zelf gedaan. Die hebben bijvoorbeeld bandsbegeleiding. Dus die krijgen dan echt begeleiding op eigen initiatief. Van nou, hoe sta je goed op het podium? Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, want er zijn ook echt acts bij die echt voor het allereerst überhaupt ooit zo'n optreden geeft, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Bijvoorbeeld Nosha, die speelde gisteren als tweede band. Of als tweede act, moet ik zeggen. Ik had het zelf niet verwacht, maar dit was hun eerste optreden, hun eerste echte optreden. Maar zij stonden met zoveel zelfverzekerdheid op het podium. Ja, dat zag ik er niet vanaf. Dus dat is wel grappig om te zien. Ja, en zij hebben dus ook inderdaad die begeleiding van hoe zangles en hoe sta je op het podium. En dat werpt zijn vruchten blijkbaar wel af.
0: Ja, en meer acts waarvan je dacht, hey, dat heeft me verrast. Of dat wil ik vandaag bijvoorbeeld nog echt zien. Dat is echt een aanrader.
1: Ja, ik ben voor vandaag vooral heel benieuwd naar Tim Klaver. Die is om 4:15 speelt hij. Mixed Generation, die hebben we al een keer eerder gehad op Harvest. Dus die kennen wij al, die sluiten af vanavond. En daar heb ik ook heel veel zin in, want dat is altijd wel een feestje. Gisteren vond ik Noise heel erg leuk. Dat is een beetje, die hadden we nog niet eerder gehad. Dat is echt van die keiharde rockmuziek en... een heel ander genre eigenlijk dan wat we eerder hadden geboekt. Maar dat bracht ook weer nieuw publiek met zich mee. En dat was echt een hele leuke verrassing voor ons.
2: Als jullie nu kijken gewoon naar de toekomst van het festival. Wordt het Klokhuisplein dan inmiddels niet te klein? En moeten jullie niet naar grotere plekken inhalen?
1: Ja, nou dat zou je bijna denken inderdaad. Het Klokhuisplein is natuurlijk echt een... Dat past bij Harvest, want daar hebben we het altijd gedaan... Dus dat is ook een hele, vind ik een hele sfeervolle plek om zoiets te organiseren. Misschien groeien we op den duur wel uit het jasje daarvan. Ja, dan moeten we misschien uitwijken, maar daar durf ik nu nog niks over te zeggen.
0: Nou, helemaal goed. Alles staat dus in ieder geval voor nu, voor dit jaar, startklaar om vanmiddag weer door te gaan, begrijp ik. Niks omgewaaid, niks stuk gegaan gisteren in code oranje, dus
1: nee.
0: Goed zo, helemaal goed. Dus jullie kunnen er vanmiddag weer tegenaan. Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie weer actief?
1: Nou, we beginnen vanmiddag om 3:00 met het Harens Lyceum, de XXL-band van het Harens Lyceum. En we gaan door tot, ja, tot in de kleine uurtjes. Om 11:30 start de laatste band, Mixed nou, Generation.
0: Helemaal goed. Gewoon daarheen gaan, dus gratis entree volgens mij. Dus niks aan het handje, klopt. Je kunt gewoon terecht. Helemaal goed.
2: Hanna, plezier.
0: Veel plezier inderdaad. En dank je wel voor nu. En rustig aan.
1: Jullie ook bedankt. Succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi.
1: Oké, hoi.
0: Alvaro Soler nu. En Loca.

0: onvervalste mariachi-achtige toestand natuurlijk. Hè? Bruno Mars laatste en Risk It All. Het is Haren Doet op Oog Radio. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente. Eerst de agenda voor de komende week.
1: Ja, want het is namelijk volgend weekend Toeterpop in Onne. En als voorproefje is vrijdagavond koren in de tent van Toeterpop. Er zijn optredens van het Ulder Bloemenkoor en Koor Oysterstor. Vanaf 19:30 is de tent open en de optredens die starten om 19:00. De toegang is gratis en er zijn genoeg zitplaatsen. Je kan de tent van Toeterpop vinden bij de hoek Zuidveld en Leemweg in Onne.
0: En elke eerste dinsdagochtend van de maand is er een inloopochtend in de Trefpuntkerk. Vanaf 10:00 is iedereen welkom. Vanaf 22:30 vertelt de gast iets over een bijzonder onderwerp. En komende dinsdag is er weer een inloopochtend met Martin Bakker van Bakkerij Stoet. Hij komt vertellen over het idee achter die bakkerij, de Dorpsbakkerij Stoet, daar in Glimmen. En over de producten die het bedrijfje maakt. Voor die inloopochtend hoef je je niet aan te melden. Dat kun je zo terecht. Dus mocht je daar naartoe willen, dinsdagochtend, aanstaande dinsdag dus, vanaf 22:30, 22:30 inloop in de Trefpuntkerk. En dat is in Glimmen. Nou, het is bijna 12:30. Dat betekent dat je het nieuws uit de hele gemeente Groningen krijgt van hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. Morgen is de Marathon van Groningen. Het is de tweede keer dat de afstand wordt gerend in onze gemeente. Het parcours start vanaf de Zernike Campus en gaat langs de noordelijke en zuidelijke buitengebieden. Niet alleen de marathonafstand wordt gerend, er is ook een halve marathon, 10 kilometer en een kidsrun. Om 20:30 start de 10 kilometer en om 22:30 gaat de marathon van start. En bij de herinrichting van het voorterrein van de Suikerzijde worden geen partijen aan de kant gezet. Dat laat wethouder Manushka Modema weten naar aanleiding van vragen van D66. Vanwege de mogelijke komst van Martini Plaza vindt een participatieproces over de toekomst van het terrein niet voor komende zomer plaats. Aanleiding voor de vragen was het nieuws dat de gesprekken met de huidige culturele ondernemers op het terrein tijdelijk zijn gepauzeerd. De wethouder vindt het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen en goed in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor dit plan. En tijdens het mini-openingsfestival op 27 juni bij het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het hoofdstation kunnen bezoekers niet alleen kijken naar wat er de afgelopen jaren is gebouwd. Tussen 11:00 en 14:00 is er naast dans, muziek, knutselen, een breakdance workshop en foodtrucks ook de kans om het asfalt van het nieuwe busstation uit te proberen op rolschaatsen, skates of skilers. Daarnaast kunnen wandelaars eenmalig via de nieuwe tunnel onder het spoor naar het nieuwe busstation wandelen. NS, ProRail, de provincie en de gemeente organiseren het kleine festival op 27 juni, omdat de bussen een dag later voor het eerst vertrekken en aankomen op de nieuwe locatie. Op dit moment vertrekken de bussen nog vanaf Stationsweg. Vanaf 28 juni gaat de route via de busonderdoorgang. En de binnen

0: ontstaan als Gronings tegengeluid van Black Friday. Dit jaar kent de Lutje Lokale Zaterdag een aantal bijzondere samenwerkingen. Zo trekt het evenement samen op met Groningen rond de nieuwe Marilyn Monroe-expositie. En daarnaast is er een haakje met Art Oranje, de organisatie achter de nieuwe kunstbeurs Groningen die op 6 en 7 juni plaatsvindt. Wie vandaag lokaal shopt, kan bij de ondernemers gratis kindervrij kaartjes scoren voor de speciale kinderkunstparade tijdens deze beurs. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag schijnt de zon en blijft het op een paar wolken na droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke tot noordoostelijke richting. In de avond en nacht is het helder en kan er wat mist ontstaan. Ook morgen is er regelmatig zon, al trekken in de middag wel meer wolken over en kan er een zeer plaatselijke bui vallen. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het ongeveer rond de 23 à 24 graden. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Hey Leanne, dankjewel. Dan verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio. Met één vertraging momenteel op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens met Duitsland. Daar is het over 3 kilometer stilstaan. Je vertraging daar 10 minuten komt door de grenscontroles aan de Duitse grens. En de A28 dan, daar zijn wegwerkzaamheden. Groningen Zwolle. De weg is daar dicht tussen Assen-West en Assen. Zometeen gaan we het hebben over vechtsport, over nunchaku. Ja, weer een hele nieuwe beleving hier en daar. Doet zo meteen. Ottawa, hands.

0: In de jaren 80 deden de mensen de handen in de lucht op dit soort muziek. Otto One en Hands Up, kun je je amper voorstellen natuurlijk. Ja, wij zijn vooral na die tijd ook.
1: Ja, toen waren we er nog niet eens.
0: Maar het is leuk om weer eens te horen. En natuurlijk kennen we dit hartstikke leuk. Je gaat toch echt gelijk die handjes de lucht in, absoluut. Ja goed, de 13-jarige Leon van de sportvereniging Jiritsu aan de Oude Brinkweg in Haren en twee van zijn clubgenoten zijn Europees kampioen geworden in de discipline Nunchaku, de discipline of categorie kata. Tot en met 16 jaar won hij goud. En dat is natuurlijk een hele prestatie. Leon is hier bij ons. Ja, hoi Leon.

0: Hey Jon, welkom.
1: Hoi.
0: Hoi. Ja, ik zeg het...
1: Allereerst een hele mooie prestatie.
0: Absoluut, gefeliciteerd.
1: Bedankt.
0: Ik zeg het, nunchaku. Ja, dat zegt niet heel veel mensen iets. Ik wist dus dat het met stokjes was. Die stokjes heb je ook meegenomen. Die heb je nu op schoot.
1: Ja.
0: Maar dat zijn twee stokken. Maar wat doe je daar dan mee? Hoe werkt het precies, nunchaku?
1: Het zijn twee stokken met een touwtje ertussen. En daar kun je allemaal verschillende trucken mee doen. En zeg maar, de intentie is eigenlijk gewoon... het is een vechtsport. De intentie is van het, vooral dat je gewoon andere mensen probeert te raken. Niet hard, absoluut niet hard. Want het is een medium contact sport. Maar er zijn drie onderdelen. Kumite, kata en freestyle. Ik heb dus meegedaan aan kata. Daarbij loop je een vaste vorm met allemaal verschillende slagen, trucken. Maar ik deed eigenlijk mee aan de eigen kata. En daarbij moet je dat dus helemaal zelf bedenken en uitschrijven. En dan moet je dat dus lopen voor een jury.
0: Okay.
2: Dat klinkt leuk. Waarom ben je op deze sport gegaan?
1: Ik zat eerst op judo en toen was er een ding voorbij. Want zeg maar, dat is dezelfde sportvereniging. En toen was ik een keertje met beide sporten samen. En toen was ik van, dit is ook heel leuk. Nunchaku, dit wil ik doen.
0: Ja, want wat is het verschil met judo? Ja, sowieso die stokjes natuurlijk. Maar wat is er verder veel verschil tussen judo en deze sport?
1: Best wel wat verschil.
0: Jawel, hè? Regels natuurlijk. Of,
1: ja.
0: Maar wat is een heel belangrijk verschil? Wat moest je echt leren toen je dit ging doen? Ten opzichte van judo?
1: Dit is echt met fijne en grove motoriek. En judo is meer gewoon grof.
0: Dan mag je gewoon tekeer gaan, wil je zeggen. Ja. Fijne motoriek. Even voor mijn duidelijkheid. Je zegt, ik heb dus je doet dan kata. Dat is een vorm waarbij je in jouw geval dus zelf ook in jouw geval mocht verzinnen welke bewegingen je maakt. Maar heb je dan een tegenstander? Of doe je dat voor? Hoe ziet het eruit?
1: Je doet eigenlijk alsof je een tegenstander hebt, maar die is er niet.
0: Oké, gebeurt het wel eens dat je wel een echte tegenstander hebt trouwens? Of?
1: Nee.
0: Nee, dus het is echt alleen maar bewegen. Het is een soort siergevecht eigenlijk.
1: Ja, oké. Siergevecht.
0: Ja.
2: En jij doet dit bij Jirutsu en Haren. Wat is dat voor vereniging?
1: We hebben dus Nunchaku en Judo. En het is vooral gewoon, het gaat om, omdat je gewoon, trouwens gewoon gezellig is.
0: Ja, precies.
1: Je moet natuurlijk ook wat leren.
0: dat is ook belangrijk. En dan kun je naar zo'n Europees kampioenschap, hè? Want dat doe je dan hier in Haren. Waar was dit?
1: Het was een beek in Limburg.
0: Dat is een eindje rijden. Maar dat is wel mooi dat het in Nederland is natuurlijk ook. Dat je niet de halve wereld over hoeft, om maar eens wat te zeggen. Dat is toch wel fijn. Ja. Hoe gaat dat dan? Want je gaat dan naar Limburg, naar Beek. En daar is dan iedereen uit heel Europa of iedereen die daar iets in voorstelt, zeg maar, die dit goed kan, die is daar?
1: Als je besluit om erheen te gaan, dan ben je daar waarschijnlijk wel.
0: Uiteraard, ja, dat is logisch. Hartstikke mooi. Maar je neemt gewoon zo'n besluit, dat doe je niet zomaar, toch? Je gaat daar niet heen met het idee van, ik ben net gisteren begonnen, ik ga dat vandaag eens even proberen en kijk hoe ver ik kom, denk ik.
1: Dat is inderdaad niet zo, want je moet wel wat ervaring hebben. Maar dat doe je bijvoorbeeld ook niet bij een andere sport. Ga je ook niet, als je net één dag op de sport zit, ga je meteen naar een wedstrijd toe, naar een Europees kampioenschap.
0: Ja, nee, dat is ook zo.
2: Het is wel heel erg vet dat je goud hebt gewonnen, toch?
1: Ja.
0: Ja, want hoe is die wedstrijd gegaan? Je bent daar dus samen met twee clubgenoten ook nog geweest. Maar jullie hebben een losse wedstrijd, of is dat dan een team? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, je hebt dus die onderdelen en je hebt allemaal categorieën. En uiteindelijk is het allemaal wel los van elkaar.
0: Ja, dus die gouden medaille is echt alleen voor jou, zeg maar. Ja. En jouw teamgenoten, hebben die ook nog iets gewonnen daar toevallig? Of,
1: bij het onderdeel waar ik specifiek aan meedeed niet. Daar hebben ze ook niet aan meegedaan. Maar ze hebben dus wel goud gewonnen.
0: Ook. Mooi.
2: Maar heb je nog wensen voor dat je bijvoorbeeld misschien later de Olympische Spelen wil?
1: Het zou natuurlijk echt geweldig zijn als de sport een Olympische sport zou worden.
0: Ja, dat is het nu niet natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Judo wel, maar dit niet. Ja. Maar dat is wel, het zou wel mooi zijn, hè? Dat zou je wel leuk vinden natuurlijk. Maar verder, wat je zegt, Olympisch zou mooi zijn, maar je hebt vast ook, je kunt vast ook wereldkampioen worden of zo. Dat zou ook mooi zijn, lijkt mij.
1: Ja.
0: Ja, want je wil hier, ik denk dat je hier wel lang mee door wil gaan. Dit is niet, dit smaakt naar meer, lijkt mij.
1: Ja, zeker. Ja,
0: nee, absoluut. Hartstikke mooi. Dit is 2,5 maand geleden, hè, dat je Europees kampioen werd. Toen je op de club kwam, wat vond iedereen ervan in Haren? Toen je terugkwam met die mooie grote medaille die je nu ook bij je hebt?
1: Het was gewoon vooral heel leuk. En we gingen daarna ook meer spellen doen in de les. Want we hadden net heel lang getraind voor dat Europees kampioenschap.
0: Ja.
1: En ja, het was gewoon echt heel leuk.
0: Maar kijkt iedereen dan ook tegen je op ineens? Of valt dat mee?
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Gelukkig.
2: En heb je nu nog een nieuw toernooi in het vooruitzicht?
1: Ik ken de agenda niet uit mijn hoofd.
0: Maar er komt wat aan dus. Dat is belangrijk. Het blijft hier niet bij. Dat is hartstikke mooi. Ik wil tenslotte nog even naar die medaille. Want hij hangt nu achter je stokjes. Maar ik zal hem even omschrijven. Want het is nogal een medaille. De World Nunchaku Association. Dat is dus de bond, neem ik aan. En op de achterkant zit een plaatje, toch? Daar staat jouw naam of zo op. Oh nee, er staat dat je de eerste plaats hebt gewonnen. Bij het WNA European Championship. In jouw categorie juniors. Ja, nou hartstikke mooi. En je zei net iets buiten de uitzending nog, want jij wil eigenlijk heel graag ook nog wel een beker winnen, hè, in plaats van een medaille. Ja. Maar dat is nog niet gelukt. Iedere keer als ze bekers hebben, win jij niet, zei je.
1: Mm-hmm, dat klopt.
0: Nou ja, dan hoop ik dat ze volgende keer hier een beker komt. Als je weer een beker hebt, laten we dat afspreken. Als je een beker wint, dan moet je hem nog even komen laten zien. Is dat een goed idee?
2: Of als je gewoon weer een medaille
0: wint. Natuurlijk, zeker. Hartstikke leuk dat je er was, Leon. En ga zo door, zou ik willen zeggen.
1: Vond het ook leuk.
0: Dank je wel. Heel goed om te horen. Dank je. September nu bij Hoog Radio. Je hoort Cry For You.

0: John Mayer en Carry Me Away bij Oogradio in Hagedoet. Nou, hele Janne, de socials die barsten natuurlijk ook uit hun voegen weer. Want ja, er gebeurt genoeg. We hebben Nunchaku, we hebben Harvest gehad. De Groningen Marathon, waar ook ongetwijfeld veel mensen mee bezig zijn. Maar ook de kleine dingen zijn heel belangrijk. Dus alles wat er op socials gebeurt bij Hagedoet, Facebook, Instagram en TikTok, dat is ook leuk om te weten,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat was gisteren natuurlijk noodweer.
0: Ja, code oranje, man.
1: Code oranje, maar er waren ook dus beelden hier uit de omgeving. In ieder geval vanuit Eelde. We waren alle straten eronder gelopen.
0: Weet je wat voor beeld ik vanmorgen tegenkwam? Dat is niet bij Hagedoet op de socials, maar mijn privé-socials zag ik een bericht voorbij komen van iemand. Die reed in Emmen op de A37 en die had zo'n dashcam. En die dashcam die had hij dus gewoon draaien. En hij reed door die bui en toen vloeg de bliksem dus in. Op de vangrail. Een stukje verderop. Dus dan heeft hij als een screenshot gedeeld. Dat was echt heel erg gek om te zien, hoor, zo'n plaatje. Dat vond ik een hele bijzondere foto.
1: Ja, en ik denk misschien is het ook wel leuk, want binnenkort komt het er weer aan, het WK.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel even leuk om te noemen, maar we hebben bij Oog ook een WK-pool.
0: Ja, zo is het.
1: En daar kan je kans maken op leuke prijzen. En die staat op de website van Oog.
0: Ja, zo is dat.
1: Vooral mee.
0: En waar maak je dan kans op? Ben je de meeste voorspeller van de gemeente Groningen? Dan win je een officieel nieuw Nederlands elftal shirt. Dus dat shirt waarin ze ook op het EK voetbal of het WK voetbal spelen. En een etentje bij de uurwerker in de stad.
1: Dat is wel
0: gezellig
1: lekker
0: met elkaar. Geloof op 4 personen. Dus dan heb je dat ook nog verdiend.
1: Ja, je kan aanmelden op oogtv.nl.
0: Ja. Doe dat vooral. Ja. Zouden we leuk vinden als je daar meedoet met de WK-voorspellingen. De poll die je daar kunt invullen. Dus hartstikke mooi. Alex Warren nu bij je Hoogradio. Dit is Fever Dream.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. En net hoorde je ook Alex Warren en Fever Dream hier bij Oogradio in Haren. Doet. Het zit er bijna op. Maar de hele week zijn we er gewoon. Dus je kunt altijd wat er in Haren gebeurt in de gaten houden. Gewoon via Oog, via alle kanalen zoals de app of de website oogtv.nl. Of gewoon via tv of radio natuurlijk. En Haren Doet zit ook de hele week online op de socials. Dus bijvoorbeeld onze Facebookgroep waar je zelf ook je nieuws kunt delen. Gewoon lid van kunt worden. Vinden we ook hartstikke leuk.
1: Ja, nou, deel gewoon alles met
0: zeker,
1: ons.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Straks vanaf 2 uur, dan hoor je hier op Oog Radio weer Oog Sport. Een grote, grote uitzending met heel veel nacompetitievoetbal. Dus dat wordt weer heel erg spannend. Onder andere Haren en Glimmen, die spelen trouwens ook nacompetities. Maar die zijn vanmiddag dan niet te horen, want die zijn al geplaatst voor de finale.
1: Ja, dan moet je naar andere wedstrijd.
0: Maar je kunt bijvoorbeeld wel luisteren naar Geo tegen Grammenwolde. Of niet tegen Geo is niet tegen Grammenwolde, dat is Grammenwolde. Dat moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Ik weet het als geen ander, ik ben er ooit geweest. En Gorecht bijvoorbeeld, die gaan naar Friesland. Die moeten in Sneek voetballen. Dus dat is
1: leuk.
0: Hartstikke interessant.
1: Nou ja, allemaal volgen vanaf 2 uur.
0: Zo is het. Tot 6 uur zijn we er vandaag met Oogsport. Tot 2 uur hoor je non-stop muziek. Zometeen bijvoorbeeld van Shakira, Melee en de Talking Heads. Maar eerst hier op Oogradio. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans.

0: Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
5: 50.

het geluid van Groningen.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 30 mei. Mijn naam is Wouter van der Maden.
7: En ik ben Arend Kloosterhuis.
6: Ja, en de reguliere competities zijn voorbij. De kampioenen zijn bekend en nu mogen nog een aantal teams strijden voor promotie of voor lijstbehoud.
7: De eerste klas is woensdag al begonnen. Bikwik en Velocitas maken nog een kans op plek in de vierde divisie. Beide teams speelden gelijk.
6: Ja, en om 4 uur speelt Velo thuis de return tegen Winterswijk. Verslaggever Joey Keizer is bij die wedstrijd aanwezig. En om deze wedstrijd volledig te kunnen verslaan gaan we vandaag dus tot 6 uur door met deze uitzending.
7: Maar je hoeft niet tot 4 uur te wachten voor live voetbal. Andor Heijs staat namelijk in Garmerwolde. Om 2:30 speelt Geo tegen BSVV uit Bovensmilde om een plek in de vierde klasse.
6: Ja, en verder start morgen de Marathon van Groningen.
7: Presenteerden 3 Groningse topclubs een grootschalig samenwerkingsverband.
6: En hoopt Donar morgenmiddag een plek te bemachtigen in de finale van de play-offs om het landskampioenschap.
7: Je hoort het allemaal met het laatste sportnieuws.
6: En de beste muziek in
2: Oog Sport.

0: Soul to Soul. En daarvoor Geico en Tina Turner. What's Love Had to Do With It?
1: Oogsport. Amateurvoetbal.
0: Ja, want het zijn spannende dagen voor de Groninger amateurclubs. Want de nacompetities voor promotie of degradatie zijn in volle gang. En wij zijn vandaag bij twee wedstrijden aanwezig. En houden jullie ook op de hoogte van de tussenstanden bij de overige duels.
2: De eerste klasse Velocitas MB Quick trapte woensdag al af voor een plek in de vierde divisie. Beide clubs speelden gelijk. Vanmiddag zijn er returns. Velocitas speelt na een 1-1 gelijkspel thuis tegen FC Winterswijk. MB Quick moet naar Vriesveen voor de tweede ontmoeting met Dato. Afgelopen woensdag kwamen beide teams niet tot scoren. De wedstrijd van Velocitas is vanaf 4 uur live te horen bij Oogsport.
0: Ja, en in de overige klassen gaat de nacompetitie over één wedstrijd, waarbij het hoogst geëindigde team in de competitie het thuisvoordeel heeft. Voor een plek in de eerste klasse gaat de tweede klasse Gorecht naar Friesland voor een ontmoeting met SWZ Sneek. Forward speelt in Meppel tegen Alcides. En Oranje Nassau, dat dus in de eerste klasse speelt, moet degradatie voorkomen. In de eerste ronde zijn ze daardoor wel vrij en spelen ze volgende week tegen de winnaar van Sneek tegen Gorecht. En weer een week later volgt de finale.
2: Voor een plaats in de derde klasse moet Lycurgus naar de Noordpolder voor de ontmoeting tegen SV Mark Nessen. In de garme woorden hoopt Geo de vierde klasse te bereiken. Dan moet er eerst afgerekend worden met BSVV uit Bovensmilde. Vanaf 2:30 is deze wedstrijd te volgen in dit radioprogramma. De winnaar speelt op neutraal terrein een week later tegen Nieuw-Rode. Ook Haren, Glimmen, Engelbert en Groen-Geel spelen na competitie. Maar die clubs zijn allemaal direct geplaatst voor de finales volgend weekend. De tegenstanders zijn nog niet onbekend.
0: Ja, en als we dan toch in de play-off zitten, gaan we nog even naar de basketballers van Donar. Want ook voor Donar is het spannend. Vrijdagavond verloren de Groningers de vierde play-off-wedstrijd uit tegen ZZ Leiden met 91-71. En daarmee staat de stand in de best-of-5-serie op 2-2. Morgenmiddag om 5:00 is de beslissende wedstrijd in Martini Plaza. De winnaar gaat naar de finale serie van de play-offs om het landskampioenschap. De andere finalist is al bekend. Lance de Hemmers schakelde Heroes Den Bosch uit en plaatste zich voor het eerst in het seizoen 2018-2019 voor de finale serie. De Hemmers wonnen toen in Martini Plaza de eerste landstitel in de clubgeschiedenis ten koste van, jawel, Donar.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of... Ophelia komt dus uit Hamlet. Ja, en haar fate is niet zo gunstig. Want uiteindelijk wordt zij tot waanzin gedreven en verdrinkt ze in een slootje. Dus dat niet heel gezellig eigenlijk, hè? Maar goed, we gaan door met sport in Groningen. Want sommigen moeten er niet aan denken met deze temperaturen. Maar morgen starten bijna 2700 deelnemers aan de Marathon van Groningen. En dat is bijzonder, want de laatste keer dat hardlopers op Groningse grond een parcours van 42 kilometer en 195 meter konden afleggen, was 18 jaar geleden. Maar naast de afstand lijkt deze editie een extra obstakel te hebben, de hitte. Meerdere hardloop-evenementen werden de afgelopen dagen afgeblazen, maar volgens organisator Johan Meijer is de Marathon van Groningen goed voorbereid op de weersomstandigheden.
1: Nou ja, eind mei is natuurlijk de kans op warm weer is natuurlijk daar. Daar hebben we natuurlijk rekening mee gehouden. Dat betekent dat we meer dan voldoende verzorgingsposten hebben, met meer dan voldoende mensen, met meer dan voldoende water en sponsen. Dat mensen daar in ieder geval goed kunnen koelen en drinken. En we brieven mensen, we informeren mensen heel goed over wat te doen aan de voorkant.
2: Ja, wat zijn die dingen die mensen kunnen doen?
1: Nou, mensen moeten vooral genoeg drinken. Zorg ervoor dat je genoeg gedronken hebt, dat je genoeg te zweten hebt, zeg maar. Want dan kun je je warmte kwijt. Zorg dat je je goed luchtig kleedt, een petje op misschien. En zorg ervoor dat je je snelheid aanpast als het te warm wordt. Dus luister goed naar jezelf en zorg dat je zelf gezond en heel over de finish komt.
3: Naast de marathon kon de deelnemer zich ook inschrijven voor de halve marathon en de 10 kilometer.
1: Nou, we starten met de kortste afstand. Want we willen graag allemaal gefaseerd en uit elkaar finishen. Dus we beginnen met de 10 kilometer. Daarna de halve marathon, wat de grootste groep is. Bijna 6.500 deelnemers. En daarna om 10:30 de marathonafstand. Dat is een programma wat we ook een aantal jaren bij onze marathon in Utrecht doen. En daar heel goed bevalt. Daardoor krijg je een goede spreiding op de finish en kun je dat ook beheersbaar houden.
3: Het is dus voor het eerst sinds 2008 dat er een marathon in de stad wordt georganiseerd. De komst van een dergelijk hardloop-event was een wens die zowel bij deelnemers als de lokale politiek leefde.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dit was vorig jaar eigenlijk de dag na de halve marathon begon men al over de hele. Daar hebben we toen een tijdje over nagedacht of we dat ook moesten gaan doen. En daarop ja gezegd, dat gaan we doen. En nu is het zover. Dus wij zijn er klaar voor en hebben er heel veel zin in.
0: Ja, dus Johan Meijer, organisator van de Marathon van Groningen. In een verslag van Marco Hamminga en Paul Blom. Ja, inwoners van Groningen moeten trouwens rekening houden met ernstige verkeershinder. Met name rondom het Zernike-terrein, het Stadspark, het Noorderplantsoen en de westkant van het centrum. Daar zijn enkele veelgebruikte wegen afgesloten. Startjes en deelnemers wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. En rijden extra bussen naar de startlocatie op de campus. Ja, Arend, jij gaat de halve lopen of niet morgen?
3: Yes, de eerste keer, dus ik heb er veel zin in inderdaad.
0: Ja, toch wel een beetje. Het weer is natuurlijk niet gunstig, het wordt warm. Word je daar wel goed vanuit geïnformeerd vanuit de organisatie? Heb je zelf al wel een idee, die moet ik doen om goed voor te bereiden?
3: Ja, zeker. Via de e-mail natuurlijk genoeg berichten gekregen. En gelukkig mag ik, zoals je net hoorde, iets vroeger starten. Dus van de warmte zou ik iets minder merken dan degene die de hele doen.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Goed om te horen. Nou, ik doe het je in ieder geval niet na. Nou.

0: past your street.
1: Olivia Rodriguez en Driver's License.
0: You said forever, now op Oog en Radio.
1: Het is Oogsport.
2: Oogsport nieuws.
3: Donar moet komende morgenmiddag een beslissingswedstrijd spelen in Martini Plaza. De Groninger basketballers verloren gisteravond in Leiden de vierde wedstrijd van de halve finale van de play-offs van ZZ Leiden. 91-71. Bij rust was het 40-39. In de tweede helft ging het echter mis voor de Groningers. Met name de drie punten vielen niet, waardoor het eind van de derde kwart 60-55 stond. In het laatste kwart vergrootte de Leidenaren de voorsprong, waardoor een overwinning van Donar niet meer in zat. De stand in deze best of 5 is nu 2-2. Morgenmiddag om 5 uur is er een beslissingswedstrijd in Martini Plaza. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor de finale serie, waarbij de tegenstanders Landstede Hammers uit Zwolle wordt. De Blauwvingers wonnen verrassend met 3-1 van Heroes Den Bosch, dat de beste Nederlandse ploeg was in de reguliere competitie. En landscout Henk Veldmaat heeft besloten zijn contract bij FC Groningen niet te verlengen. Zijn verbintenis loopt over 3 maanden af. Veldmaat was 36 jaar verbonden aan de trots van het Noorden. Veldmaat zette in een verklaring op de website van de club dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn privéleven en daarover geen overeenstemming kon bereiken met de FC. Veldmaten was voor zijn functie als scout achtereenvolgens 7 jaar speler, 9 jaar trainer, coach en hoofdjeugdopleiding en 16 jaar manager technische zaken. Hij was als manager technische zaken bij de FC mede verantwoordelijk voor het aantrekken van topspelers zoals Erik Nefland, Luis Suarez, Marcus Berg, Tim Matas, Dusan Tadic, Virgil van Dijk en Filip Kostic.
2: Oog Sport.

0: Wijk. En zometeen, of misschien is het al wel begonnen, Geo Garmerwolde tegen BSVV. En op Sportpark VVGO staat verslaggever Andor Heij.
1: Wedstrijd net begonnen en de rook ook net opgetrokken van beide kleuren van de clubs. Ging hier de lucht in, maar ja, de laatste rookwolkjes weg. Geo uit Garmerwolde dus werd de derde in de vijfde klasse. Haar meen ik tegen de BSVV en dat komt uit Hogesmilde. Werd de vierde in de vijfde klasse G. De inzet hier is een plaats in de finale volgende week tegen Nieuw-Rode. Want Nieuw-Rode die is direct gekwalificeerd voor de finale. Dat is bij meer wedstrijden tussen de vierde en vijfde klassers. En hier vanmiddag in Garmerwolde dus twee vijfde klassers tegen elkaar zijn net begonnen, nog geen minuut op de klok. En hij stond natuurlijk nog altijd 0-0.

0: Brandon Flowers en daarvoor hoorde je Shanna. Maar wij gaan snel weer terug naar Sportpark Geo, VVGO. Naar Geo Garmerwolde tegen BSVV Andor.
1: Ja, 8 minuten gespeeld, stand 0-0. En de inzet is een plek in de niet nog direct voor de vierde klasse, maar in de finale. En ik word hier een beetje op de verkeerde been gezet, want er zijn mensen die zeggen, nou, de winnaar hiervan speelt tegen Zeester, maar bij anderen zeggen, en volgens mij ook, is het tegen Nieuw-Rode. Nou, dat zal ik even thuis nakijken, want die schema's van de KNVB zijn soms nog wel een beetje ingewikkeld. Even eerst een kansje gezien voor PSVV, Owen Kamphuis en Bram Westers, de doelman van de Garmerwolde Geo, die zat er in de hoek goed bij. Ja, PSVV sowieso een klein beetje veldoverwicht, maar ook niet al te veel. Een overtreding van gemaakt door Geo en PSVV kan het weer overnemen. Maar dan is het Geo weer. Nu kan er een kans op staan. Nee, dat lukt dus niet. Ja, dat was wel aardig. Kasper Teunis die kwam tussen 3 mensen in. Ik dacht even, nou, hij zal maar doorlopen naar het doel van BSVV. Maar dat deed hij niet. Hij begon te kappen en te draaien en raakte de bal kwijt. En vervolgens maakte hij een overtreding. 9 minuten gespeeld hier tussen Geo en BSVV. Het staat nog altijd 0-0.
2: Oog Sport.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Yes, we onderbreken de muziek eventjes voor een goal bij Geelgarm van de BSVV. Andor?
1: Dat staat 0-1 voor BSVV. Mooie aanval over de rechterkant. En Jordi de Groot van dichtbij knalde die bal snoeihard in de touwen van de ploeg uit de Garmenwolde. En zo leidt de ploeg het boven Smilde met 1-0.

0: on the train. Pennsylvania. Daarvoor je Benson Boone. Natuurlijk. Ja, en we gaan snel weer terug naar Garmerwolde. Want daar werd zojuist gescoord. Garmerwolde dus op een 0-1 achterstand. Andor.
1: Ja, doelpunt gemaakt door Jordi de Groot van BSVV, de ploeg uit de bovenspeel. Dat was ook wel terecht, want de BSVV is de licht bovenliggende partij. En dat was dus een mooie aanval vanaf de rechterkant. In één keer op de slof genomen van, zeg maar, een metertje of 11. En die zat er keurig in 18 minuten gespeeld. Inmiddels doelpunt viel in de 14e minuut. En de bal wordt nu even uitgespeeld, want er is een speler van Geo is geblesseerd. Nou, ik kijk even een beetje om me heen. Ik schat hier dat er hier kleine 200 mensen zijn. Ik denk dat Geo misschien nog wat meer gerekend had, want er stonden zelfs verkeersregelaars vlakbij het sportpark om alles in goede banen te leiden. En fijn zonnetje, niet al te warm, perfect voetbalweertje. En van de blessure wordt ook meteen gebruik gemaakt om even een drinkpauze in te lassen. Dus ik zou zeggen, ik kom zo meteen wel terug. 18 minuten gespeeld, stand 1-0 voor BSVV. We will

0: voor Z gaat even naar beneden. Want er is weer gescoord bij Geo tegen BSVV Andor.
1: 1-1 geworden, doelpunt voor Geo van Harold van Geffen. Het was een vrije trap aan de linkerkant van Aaron van Geffen. Ik neem aan dat dat de familie van elkaar is. Roeman, de aanbidding van BSVV wist die bal nog te stoppen. Maar toen was daar die rebound, want de bal kwam precies voor de voeten van Harold van Geffen. En die schoot de bal onberispelijk binnen. En zo staan we hier weer op gelijke hoogte. 22 minuten gespeeld, stand 1-1. You're the best listener that I've ever met.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Radio.
1: Het geluid van Groningen. Oogradio.
2: Ja, goedemiddag. Het is nog steeds Oogsport van zaterdag 30 mei. Het tweede uur. Ja, en de reguliere competities, die zijn allemaal voorbij. De kampioenen zijn bekend. En nou zijn er nog een aantal clubs die strijden voor promotie of lijstbehoud. Ja, de eerste klasse is woensdag al begonnen. Pickwick en Velocitas maken nog kans op een plek in de vierde divisie. Beide teams speelden woensdag gelijk. Velocitas die trapt straks om 16:00 af. Daar zijn we live bij. Pickwick is al om 14:30 begonnen. Ja, en die staan op dit moment met 2-1 achter. Na een eerst gelijk en nu de 2-1 in de 66e minuut van Dato. Dan gaat het allemaal meemaken. Maar één wedstrijd die al begonnen is, namelijk om 14:30... is GO tegen boven Smilde. Ja, en bij die wedstrijd is aanwezig onze verslaggever Andor Heij.
3: We hebben hier in 29 minuten gespeeld. Valt 1 tegen 1. Net Harold van Geffen dacht de kans te krijgen met de scheidsrechter. Die vond het buitenspel. Die man heet Sander van de Vught. Aan de andere kant een scrimmage voor het doel van GO. En volgens mij was het Jordi de Grote de doelpunt te maken. Die probeerde het laatste tikje te geven. Maar ja, die bleef geblesseerd liggen nadat hij opgeknapt was. Dus het buitenspel moment van GO. Ja, best wel een leuke wedstrijd. Redelijke combinaties af en toe op de mat gelegd door beide ploegen. En in deze halve finale voor een plek in de vierde klasse. Dan nu op dit moment BSVV aan een aanval bouwt. Wordt achterin eventjes nog een beetje rondgespeeld. Even gezocht naar het gaatje. En dan de lange bal naar voren. En die komt, kan die nog voorkomen? Nee. Maar de achterlijn flink geduelleerd. Dan gaat de twee spelers van BSVV gaan onderuit. En iedereen wil een strafschop van aan de kant van boven Smulden. Maar dat gaat wel allemaal door. Maar nu geeft hij wel een vrije trap aan GO. En ik sta hier eigenlijk een beetje tussen de neutrale en het BSVV-publiek in. En nou, je hoort misschien op de achtergrond wel dat er met boosheid op gereageerd wordt. Emoties dus hoog hier, want beide ploegen willen graag naar die vierde klasse. En moeten daarvoor de finale zien te bereiken. Half uur gespeeld, stand hier nog altijd 1 tegen 1.
2: Ja, mooi Andor. We komen zo bij je terug. Straks dus om 16:00 Velocitas tegen Winterswijk. Ja, en verder ook groot nieuws afgelopen week. Drie Groningse topclubs presenteerden een grootschalig samenwerkingsverband. En ook Donar die hoopt morgenmiddag een plek te bemachtigen in de finale van de play-offs om het landskampioenschap na een tweede verlies in Leiden. Stand dus 2-2 in die halve finale. Je hoort het hier allemaal met het laatste sportnieuws en de beste muziek in
0: Oog Sport.
2: Nou, laten we nog even kijken of de verbinding met Garmerwolde nog in de lucht is. GO dus tegen BSVV. Andor.
3: Ja, sorry, ik had natuurlijk even heel kort moeten zijn naar het journaal. Maar in mijn enthousiasme, ook er gebeurde ineens van alles, nam ik toch een heel stuk wedstrijd. Nee, maar ja, goed, ik ben toch de enige, dus het is niet zo erg. Ja, we zitten nu even te wachten op de vrije trap die ja, gegeven is net toen ik er even uitging, want ja, er wordt even gewisseld bij BSVV. Volgens mij is er een blessure, in ieder geval, of is er geen blessure, staat hier iemand even langs de kant. Zo, hij moet even langs de kant staan, Michiel Wezenhagen, omdat hij dus geblesseerd is geweest. Nou, die mag van de scheidsrechter weer meedoen. En die vrije trap van Geo, nou, die is echt heel erg slecht. Want die komt echt in een niemandsland terecht. Nou ja, een niemandsland in een boven de Smilde deel van het veld. En dus BSVV kan opnieuw aan een aanval gaan bouwen. Dan nog even een verhaal over Leendert Nieborg. Dat is de trainer van GO hier uit Garmerwolde. Die gaat met de trainerspensioen. Die is afgelopen, moet ik eventjes kijken, 6 jaar trainer van GO geweest. In totaal 11 jaar. En hij noemt zichzelf het echte GO. En dan hebben... Ja, heb onder embargo heb ik de naam van de nieuwe trainer van GO gekregen, maar met verzoek om die nog niet naar buiten te brengen. En daar zal ik me dan eventjes netjes aan houden. Dat gaat binnenkort gebeuren. Terwijl nu een bal van GO naar achteren gaat, wordt weggekopt door Iman Mohamed van BSVV. En de bal gaat uit. 33 minuten gespeeld. Stand hier tussen GO en BSVV. Nog altijd 1 tegen 1.
2: Ja, en dan nog naar die andere wedstrijden. Want er zijn nog een aantal Groninger teams die dus meedoen aan die play-offs. Ik noem het net al, Dato Be Quick eindigde afgelopen woensdag in 0-0. Ja, en Dato opende vandaag te scoren. Want zij begonnen al om 2:30 met Frank Smit in de 15e minuut. En Robin van Koten maakte er vlak voor rust 1-1 van. In de 66e minuut maakte Frans Smit de tweede, zijn tweede treffer. Maar ook de tweede treffer dus van Dato. Bij deze tussenstand zou Dato dus Be Quick uit die na-competitie gooien. Verder nog, Lycurgus, vierde klasse, hoopt nog door een periodetitel op een plekje in de derde klasse. Zij trapte om 2:30 af tegen SVM Mark Nessen. En daar staat het nog steeds 0-0. En de Lycurgus eindigde als vijfde in dus die vierde klasse E, waar Leeuwenborg kampioen werd. Die gaan dus sowieso een stapje omhoog. Lycurgus, die dus door een periodetitel in de eerste periode nog een kans maakt. Gorecht hoopt op een plekje in de eerste klasse. Ook zij werden niet kampioen, maar verkregen dus een plekje. En dat behaalden ze vorige week. En zij moeten vandaag nu, op dit moment, trappen zij af tegen SWZVV. Ook daar nog steeds 0-0. En dan Forward GSAVV uit de tweede klasse H van de zondag. Ja, die trapten ze juist af tegen Alcides. Ook daar nog steeds 0-0.

schuiven de muziek even naar beneden. Want gisteren namelijk weer gescoord bij Dato Be Quick 1887. Dato weer gescoord in de 75ste minuut. Stef Jaspers Fire is de doelpuntenmaker. En daarmee komt Be Quick op een 3-1 achterstand. En lijkt het erop dat de bespelers van de Essenberg nog een seizoen in de eerste.

0: even onderbreken, want er is weer gescoord. En deze keer bij Geo, dus tegen Bovensmilde Andor.
1: Ja, het is 1 tegen 2 voor het BSVV. En het was Owen Kamphuis die scoorde. Dat was trouwens een hele mooie hoor. Met een paar sleep- en draaibewegingen zette hij drie spelers van Geo op de verkeerde benen. Schoot die bal in de verre hoek. En zo leidt BSVV. En dat is wel terecht, moet ik zeggen. Want BSVV is de wat betere ploeg. Niet heel veel sterker, maar toch wel dusdanig dat ze voorsprong verdienen. Mooie goal dus. Owen Kamphuis dus met 1 tegen 2.

0: Cure. En ook net binnengekomen, er is wederom gescoord bij Dato Bikwik 1887. Het is 3-2. Er ligt dus nog wat kansen voor de Groningers. De doelpuntenmaker is op dit moment even niet bekend. Daar gaan we even achterna. Maar het doelpunt viel in ieder geval in de 86e minuut. Dus als Bikwik nog wat wil doen, dan moet het snel handelen. We gaan het natuurlijk volgen. Maar eerst gaan wij naar de wedstrijd waar we live iemand langs het veld hebben staan. Dat is namelijk bij Geo tegen BSVV Andor.
1: Ja, de bal op de lat hier van PSVV. En dat was volgens mij opnieuw Jordi de Groot. Die toch wel, mij betreft, de beste speler is bij de ploeg uit de bovenste. Daarvoor had hij ook al een aardige kans. Maar hij kon zich net niet langs doelman Bram Westers van Geo draaien. En vervolgens was Geo ook nog een keer gevaarlijk met een indraaiende corner van... Kijk, Harold van Geffen, want er zijn er twee van Geffens. Harold van Geffen heb je ook nog... Ja, Harold Vergeffen, maar de doelman van BSVV. En die heet nog altijd Daan Budding. Die sloeg die bal uit het veld. En die dus net dus die bal op de lat van Jordi de Groot. En zo ja, is er voldoende gebeurd hier in ieder geval. Voldoende BSVV blijft iets bovenliggend. En staat dus hier na 44 minuten, dus bijna rust, op een 2-1 voorsprong.

0: is zo graag. En dat is Claudia de Breij en Waylon.
1: Hoogsport, Eredivisie.
2: Mats Seuntjes vertrekt bij SC Groningen. Dat heeft de club woensdag bekendgemaakt. Het aflopende contract van de 34-jarige aanvallende middenvelder wordt niet verlengd. Seuntjes stond anderhalf jaar onder contract bij de Trots van het Noorden, waar hij voornamelijk als invaller minuten maakte. Eerder maakte de club al bekend afscheid te nemen van keeper Hidde Jurrius en Dirk Baron. Ook verdediger Marvin Peermans heeft een afloopcontract. Volgens RTV Noord wil Groningen met de Belg om tafel voor een langer verblijf bij de FC.
1: Oog Sport.

0: heel veel dingen doet voor de liefde, maar dat dan weer niet.
1: Oogsport nieuws.
2: FC Groningen heeft Jesper Motselaar vastgelegd. De 21-jarige verdediger uit Hoogkerk tekende de Euroborg een contract voor 1 seizoen... met een optie voor nog 1 jaar. Motselaar speelt ook komend seizoen in SC Groningen onder 21. Hij is aanvoerder van het team dat als najaarskampioen nog een kans maakt op promotie naar de tweede divisie. Na zijn voetbalcarrière wordt Motselaar komend seizoen ook nog hoofdtrainer van HFC 15 onder 19. De linksbenige verdediger begon met voetballen bij HFC 15 in Hoogkerk. Vijfdeklasser Blauw-Geel 15 schrijft voor volgend seizoen geen elftal in voor de standaardcompetitie. De club die op Sportpark Coenderspoor speelt heeft te weinig voetballers voor het eerste elftal. Voorzitter Piet Gruijzen geeft aan dat veel spelers op een leeftijd zijn gekomen waarin zij afscheid nemen. Verder geeft hij aan dat de club nog geen andere spelers heeft gevonden die in het standaard elftal willen spelen. Dat moet het jaar erop wel gebeuren. Dat team moet dan vooral bestaan uit de huidige spelers van de onder 23. Naast Blauw-Geel komt ook GRC Groningen niet meer in actie in de zaterdag vijfde klasse. Dat komt omdat het zondag elftal de overstap maakt naar het zaterdagvoetbal. GRC zondag 1 degradeerde dit seizoen naar de tweede klasse.
1: Oog Sport.

0: Door en daarvoor hoorde je de Dead Dance van Lady Gaga. Nou, we gaan snel weer terug naar de wedstrijd, want de bal rolt weer in Garmerwolde. Geel Garmerwolde, BSVV. Die strijden om een plek een klasse hoger. Ja, en Andor, hoe is ze dat de eerste helft afgegaan?
1: Ja, 2-1 voor BSVV, terwijl BSVV nu bijna weer een kans krijgt. Maar de bal werd net geruimd door de geodefensie. Ja, 1-0 door Jordi Groot in de 13e minuut. Na 21 minuten was het Harald van Gerven die met...

0: de 1-1 maakte. En de 2-1 was in de 35e minuut van Owen Kamphuis. Of 1-2 moet ik dan zeggen voor BSVV. Dat er nu dus weer ten aanval trekt. Nou, trouwens een mooi fenomeen hier. Er is een soort tribune. Je moet je voorstellen dat om het hele veld staat een soort haag. Daar zie ik, het staat daar achter een trekker verdekt opgesteld met een aanhanger. En daar zitten zo'n 10 mensen op. En dat werd net al een beetje gekscherend de tribune van Geo genoemd. Door het bestuur hier, het veld van Geo ligt aan de rand van het dorp en aan drie kanten weilanden eromheen, zeg maar. Dus die trekker die kan zo de weilanden weer inrijden. 2-1 dus voor het BSVV. We zijn net begonnen, 47 minuten gespeeld en het is aan Geo dus nu om iets aan die achterstand te gaan doen.
1: Ja, en verder kunnen we ook zeggen dat Biekwik 87 klaar is voor dit seizoen. Zij gingen nog de na-competitie in voor een plek in de vierde divisie. Ja, en de thuisploeg Deto kwam al in de 15e minuut op een 1-0 voorsprong. Vlak voor rust maakte Biekwik daar 1-1 van. En in de 66e minuut maakte dezelfde Frank Smit, die ook al verantwoordelijk was voor de 1-0, er 2-1 van. Vervolgens werd het nog 3-1 in de 75e minuut. En vlak voor het eindsignaal maakte Biekwik er nog 3-2 van. Maar in ieder geval niet genoeg voor een plek in de volgende ronde of voor een verlenging of penalties. Nee, Deto verslaat Biekwik en gaat door naar de volgende ronde. Biekwik mag met vakantie. Ja, verder nog andere wedstrijden vandaag. Lycurgus strijdt dankzij de eerste periodetitel nog om een plek een klasse hoger. In de derde klasse, zij spelen vandaag tegen SV Mark Nessen. Die wedstrijd is om 14:30 begonnen. Daar nog steeds 0-0. Dat geldt ook voor SWZVV tegen Gorecht. Ook Gorecht verworf een plekje in de na-competitie. Hoopt naar de eerste klasse te stijgen. En moeten dus vandaag winnen. Want alle teams onder de eerste klasse spelen maar 1 wedstrijd. Ook daar 0-0. Ja, en dan nog de laatste. De zondagteam Forward uit de tweede klasse H. Die speelt in Meppel tegen Alcides. En Alcides is in de 29e minuut op een 1-0 voorsprong.

0: van Bruno Mars. En daarvoor hoorde je Fun. En wij gaan weer naar Garmerwolde. Naar Garmerwolde tegen BSVV. Andor.
1: Ja, nog altijd 2 tegen 1 van de ploeg. Het bovengesmeerde BSVV dus. Net Casper Teunis van Geo die gaat eruit. En hier staat zijn geboortedatum, 1978. Dat betekent dus dat deze beste man al 6 of 47 jaar oud is. Nog altijd de eerste elftal van Geo speelt. Geo trouwens over het algemeen vrij... oude selectie, 84, 86 zie ik hier staan. Ja, 1990, 92. Dus een selectie op leeftijd. De spelers zijn ook al heel lang bij elkaar. Dan nu een schotje van BSVV, maar dat is geen probleem voor de doelman Bram Westers van Geo. Geo kreeg net een kansje via Laurens van der Kamp, maar zijn kopbal die ging naast. Maar verder is het BSVV wat nogal weer aandringt en de eerste helft wat beter opent dan Geo. Net zoals in de eerste helft licht overwicht voor BSVV. En dat is in de eerste, het eerste kwartiertje van die tweede helft is ook het geval. 58 minuten gespeeld, de stand 2-1 voor BSVV.
2: Oog Sport.

0: Ja, het model. En daarvoor hoorde je Cock Robin op Oogradio in Oogsport. Ja, zo meteen om 4 uur dan gaan we ook schakelen naar Sportpark Velocitas, waar Velocitas het opneemt tegen Winterswijk. Ja, en we waren natuurlijk al de afgelopen 2 uur bij Geo tegen Garmerwolde, tegen BSVV. Ja, en die wedstrijd die loopt zo langzaam richting het einde, of niet, Andor?
1: Ja. Nou, nog langer niet hoor, want we zitten halverwege de tweede helft, 65e minuut. Grote kans gezien voor Geo, en bij Geo is nog Harold van Geffen, de man die het moet doen. Hij van de rechterkant een enorme knal, waar iedereen zag hem er al in gaan, maar hij zelf maar niet net langs het doel van het kijken van Daan Budding, de doelman van BSVV. Nog even een kansje voor de andere van Geffen, Harold van Geffen, maar die maakt een overtreding. En daarom werd er afgefloten. Dit moment krijgt Geo een vrije trap op zo'n meter van 25 van het doel van BSVV. Nemen we dan nog eventjes mee, terwijl BSVV wil gaan wisselen zometeen. Even kijken, dat is de Jannik Prakken, die gaat er straks inkomen. Even kijken, wie gaat zich allemaal met die vrije trap bemoeien. Nou, staat niet mijn kant op de speler met de zilver-witte schoentjes aan van Geo. Nou, die gaat het met zijn linkerbeen, denk ik, in één keer proberen. Dan komt hij aan. Oh, de bal via de keeper en de paal. Kom eens naar hier als de bal. Ik denk dat het Michel Bezemkaag die daar het doelpunt maakte voor Geo. Geweldige vrije trap tegen de paal. En dan is het hier zomaar 2-2 geworden. Voor, nou, niet voor, maar 2-2. En kan het dus weer alle kanten uit hier bij de Geo tegen PSV. Dan 2-2.
0: Ja, kan het zo nog maar een wat langere middag worden daar in Garmerwolde. Ja, zometeen dus ook de start van Velocitas tegen Winterswijk. Zij speelden afgelopen woensdag met 1-1 gelijk tegen elkaar. Andere wedstrijden, daar we vandaag natuurlijk op letten. Het is afgelopen, Albi Kwik verloor met 3-2 van Dato en is klaar voor dit seizoen. Nog wel spelen bijvoorbeeld, en dan moet de computer even meewerken, SVM Mark Nessen tegen Lycurgus. Die wedstrijd is om 2:30 begonnen. Gelijk dus met de wedstrijd van Andor. Ja, daar dus richting de 65-70ste minuut. Zoiets zou het zijn. Staat daar nog steeds 0-0. Dat geldt ook voor SWZVV tegen Gorecht. En Aklitus staat nog steeds met 1-0 voor bij Forward. Dat uitkomt dus op de zondag in de tweede klasse H.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50/50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Oogradio.
7: Goedemiddag, dit is nog steeds Oog Sport op Oog Radio. Ja, we zijn vandaag weer de provincie ingetrokken. Want de reguliere competities, die zijn voorbij. We weten wie de kampioen zijn geworden. Maar dan rest nog de vraag welke teams die een plek in de nacompetitie hebben gekregen. Ja, gaan voor die promotie of misschien wel voor lijstbehoud in hun eigen competitie. Ja, de eerste klasse is woensdag al met die wedstrijden begonnen. Bikwik en Velocitas die maakten tot vandaag nog een kans op een plek in de vierde divisie. En we weten nu onderhand dat Bikwik klaar is na een 3-2 verlies tegen Dato. Ja, Velocitas speelde gelijk. En heeft dus nog een kans. En dat gaat dus zometeen gebeuren. Sterker nog, de spelers zullen waarschijnlijk op het veld staan, of niet, Joey?
8: Ja, zeker staan ze op het veld. En we gaan op ieder moment hier beginnen bij Velocitas tegen FC Winterswijk. Een plek in de finale voor promotie na de vierde divisie. Die staat op het spel hier vandaag, na dat 1-1 gelijkspel dus afgelopen woensdag.
7: Ja, en het kan nog eens heel erg spannend worden in Garmerwolde. Want Geo die hoopt op een plek in de vierde divisie. En zij spelen vandaag tegen BSVV. En die wedstrijd begon al om 2:30. En bij die wedstrijd staat onze verslaggever Andor Heij.
9: Ja, vierde klasse is het, corrigeer je maar even. Want anders maken ze al een enorme sprong in één keer. 2-2, hier staat tussen GO en BSVV. Doelpunt van Michael Wezenhagen. Vrijtrap van Harald van Greffen werd gestopt. De doelman van BSVV, Daan Budding. En vervolgens was het Wezenhagen die hier de 2-2 op het bord zette. En we hebben nog 71 minuten, dus ook nog ruim 20 minuten gaan met blessuretijd.
7: Kijk, hartstikke mooi. Verder presenteerden drie Groningse topclubs een grootschalig samenwerkingsverband. En hoopt Donar morgenmiddag een plek te bemachtigen in de finale van de play-offs om het landskampioenschap. Nou, je hoort het allemaal met het laatste sportnieuws en de beste muziek in
10: Oog Sport.
7: Maar eerst gaan we direct maar weer terug naar Garmerwolde. Geo tegen Bovensmilde. Andor.
9: 2-2 dus. Ja, ik zei dat BSVV die begon wat beter aan die tweede helft. Maar gaandeweg dan is Geo het er weer over. Terwijl nu BSVV aan de rechterkant krijgt die bal voor. Ja, dat was invaller Joel Brinksma. Maar die bal kwam in de handen van doelman Sam Wester van Geo. Terwijl Geo dus nu weer de aanval probeert te zoeken. Die van Geffen die wurmt zich weer langs iedereen heen. Maar raakt dan de bal kwijt. Ja, dan werd dat toch wel een hele makkelijke vrije trap gegeven. Ik zag niet echt wat er gebeurd werd. Volgens mij werd Van Geffen over de bal gezet. Ik vind dat de scheidsrechter wel aardig in het voordeel van Geo fluit. Dus die hebben eigenlijk heel weinig te klagen. Als er iets twijfelachtig is, dan gaat hij de kant van Geo op. Maar goed, ik kan mij vergissen. Misschien heb ik wel een Geo-bril. Nee, ik heb geen BSVV-bril op natuurlijk. Maar even kijken. Maar op dit moment BSVV weer. Belangenbal linkerkant die... kan die voorkomen, wordt hier nog speler uitgekapt. En dan wordt hij ingewerkt. En dan, ja, nee! Ongelooflijk, zeg. Jordi, de grote topspeler van BSV kwam na een actie van Owen Kamphuis 1-op-1 met doelman Bram Westers van Geo. En hij weet hem niet te benutten. Iedereen die zag hem hier al bijna in vliegen. Maar de doelman van Geo wisten we dan toch te stoppen. Dus ja, gebeurt hier echt van alles. En we zijn nog niet klaar. Want er komt een volgende aanval van BSVV. Maar die bal die gaat over en naast. Nou, volop spanning hier in het op het sportpark in Garmerwolde. Stand 2-2.
7: Ja, en die spanning zou in mindere mate ook wel aanwezig zijn op Sportpark Velocitas. Afgelopen woensdag werd het dus 1-1. Ja, Velocitas maakt dus nog als enig Gronings team kans om een plekje in die vierde divisie. En als het mij goed herinnert, Joey, dan is er waarschijnlijk ook wel wat rook aanwezig op dat sportpark. Want Velocitas heeft met die fanatieke Velocikids wel een aardige aanhang, of niet?
8: Nou, ik zie nog geen rook. Het is redelijk, redelijk gevuld hier op het sportpark. We voetballen echter nog niet. Er is iets mis met het doel. Dat moet even gefixt worden met wat tie-rips. De spelers houden zich warm met een balletje trappen hoog te houden, alsof het niet warm genoeg is. En de mensen met hooikoorts die zullen vandaag een mindere dag hebben, want de pollen die vliegen hier over het veld. De bal nog niet, dus we wachten nog even totdat het doel goedgekeurd wordt door de scheidsrechter.
7: Ja, nou goed, en, dan gaan we dat zo meteen maar even meemaken wat er gebeurd is bij Velocitas. Kijken we met een schuine oog nog even naar de andere wedstrijden waar gespeeld wordt om iets door Groningse teams. Bijvoorbeeld Lycurgus speelt uit bij Mark Nessen voor een plek voor een stapje hoger. Lycurgus won de eerste periode en echt uiteindelijk als vijfde. En zij zijn dus om 2:30 begonnen, maar daar dus nog steeds geen doelpunt gevallen. Dat geldt ook voor Sneek Wit-Zwart. Dat speelt op het eigen veld tegen Gorecht. En dan is het natuurlijk ons Gorecht dat hoopt op een plekje in die eerste klasse. De eerste horde is dus Sneek. Ja, en al die ploegen dus in de klasses onder de eerste klasse spelen allemaal maar één wedstrijd. In de eerste klasse gaat het dus over 2 uit en thuis. Dus Gorecht hoopt dus vandaag te winnen. Anders is het klaar. Die wedstrijd om 3:00 begonnen. Nog steeds 0-0. En ook Forward die hoopt op een plek een klasse hoger. Maar die moeten dan een achterstand goed maken. In de 29e minuut kwam Alcides namelijk op voorsprong. Forward komt uit op de tweede klasse H op zondag.
10: Oog Sport. U hoort wat wij zien.

0: Nexus. En de Original Sin. Bekendgemaakt door Frits Spits op de Nederlandse radio. Want het nummer gaat over racisme, het verbod op een gemengde liefde. En daardoor in verschillende landen ook op de boycottlijst beland. Maar goed, nooit echt een gigantische hit geweest. Want de boycott heeft niet dat PR-effect gekregen waar ze op hoopten. Nou, dat in ieder geval even over het nummertje net hoorde. Daarvoor hoorde je Olivia Dean. En ja, het gaat natuurlijk, Arend, vandaag om de sport.
1: Ja, zeker. En daarom gaan we snel terug naar Geo Garmerswolde BSVV, waar het erg spannend is. BSVV kwam namelijk net bijna op voorsprong. Andor?
2: Ik was even lawaaierig hier in mijn omgeving. Ik stond dus niet helemaal. 2-2 staat hier nog altijd tussen Geo en BSVV. Ja, de krachten die vloeien langzamerhand een beetje weg, heb ik het idee. De spelers... een paar blessures achter elkaar. En nu zit er weer een speler van BSVV op de grond. Kijk, dat is volgens mij Jesse Nieuwenhuis. Die loopt inmiddels weer in de kant naar BSVV de wedstrijd hervatten met een vrije trap. Want er werd een overtreding op hem gemaakt. Ja, niet echt veel kansen gezien meer sinds die... Die 2-2 hadden wel een aardige kans. Maar kijk, nu BSVV met een lange bal straks op gebied in. Wordt er weer uitgekopt en weer teruggebracht. En het is even een beetje hotsknots. Begonia nu de bal komt niet echt direct bij iemand van dezelfde kleuren. Nou, BSVV gaat het toch weer proberen via Kayi Mohamed. En dat kan ding met de bal. Nee, dat wordt weer onderschept door Geo. En dan Geo... Met je de counter. Nou, dit is veel belovend uit. 3-3. En dan gaat hij van Geffen weer. Kan hij alleen op de keeper af? Nee, wordt achterhaald. En nee hoor, hij wordt erg uitverdedigd door de verdediging van BSVV. Maar die van Geffen, die was net niet snel genoeg om alleen op de doelman Daan Budding van BSVV af te gaan. En dan blijft het hier na 84 minuten spelen. 2-2.
1: Yes, en dan gaan we door naar de iets verlaten Veloostad Winterswijk. Maar als het goed is, de bal nu wel rolt. Joey?
3: Ja, zeker rolt de bal hier. Inmiddels ruim 8 minuten gespeeld. Stand is 0-0. Wedstrijdbeeld Veloostad probeert het positiespel te spelen. En het liefst ook op de helft van de tegenstander. Terwijl Winterswijk al een paar keer wel gevaarlijk eruit weet te komen. Na balverlies van Veloostad heeft geresulteerd in een schot van Asenov. Die zwaaide behoorlijk af, maar was wel een hele gevaarlijke aanval. Enige echte mogelijkheid tot nu toe in deze wedstrijd. Bij een stand van 0-0 dus, waar de intensiteit behoorlijk hoog ligt. Er ook veel wordt gevraagd van de spelers van Veloostad, het hoge druk zetten. En het zorgvuldig zijn in balbezit. Het balbezit is op dit moment voor Winterswijk. Net over de helft moet de bal wel even terug. Ja, dan gaat er natuurlijk weer hard druk gezet worden door Velo. En dat resulteert uiteindelijk in een overtreding. En een vrije trap voor Winterswijk. Nog op de eigen helft wordt de bal naar achteren gespeeld. Dan mag Winterswijk nu eens gaan proberen om de bal van achteruit op te bouwen. En dichter bij het doel van Velo te komen. Dat is toch tot nu toe een keertje gelukt. En nog een corner gezien van Winterswijk, waar doelman Fijke Spoor goed optrad. Plukte de bal hoog uit de lucht. Verder geen hele grote hoogtepunten op dit moment in de eerste 10 minuten van deze hele belangrijke wedstrijd. Dus een plek in de finale van de na-competitie, die staat hier op het spel. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1 en hier dus na 10 minuten 0-0.
0: Ja, en het lijkt, laten we hopen dat Veloostad er een betere middag van kan maken dan voor de meeste Groningse teams. Want klassegenoot Piekwik werd eerder al uitgeschakeld door Dato na een 3-2 overwinning in Veerleveen. Ja, en dan hebben we nog Mark Nessen. En die speelde namelijk tegen Lycurgus. Lycurgus won de eerste periode. Hoopte dan via die periodetitel om een klasse omhoog te gaan. Maar in de 90ste minuut, ja, u hoorde het goed, 90ste minuut, Mark Nessen met de 1-0 en lijkt dit dus einde seizoen voor Lycurgus. Want alle klassen onder de eerste klasse spelen maar één wedstrijd in de na-competitie. Ja, verder dan nog, Sneek Wit-Zwart tegen Gorecht. En daar komt nu wel net goed nieuws binnen, want Sven Hazewinkel heeft in de 62e minuut Gorecht op een 1-0 voorsprong gebracht. Komt toch zomaar even live via de tekst hier een doelpunt binnen. Dan nog verder Alcides tegen Forward. Ook die wedstrijd begon om 3 uur. Ja, Forward dat in de zondag tweede klasse H speelt, staat al sinds de 29e minuut van die wedstrijd op een 1-0 achterstand. Ja, wil Forward dus nog wat doen? Moet het minimaal 1 doelpunt maken om een verlenging af te dwingen? Want dat gaan we doen in alle amateurpotjes. Wordt het gelijk, dan komt er eerst 2 keer 15 minuten verlenging en dan worden er penalties genomen.

0: replay even weer naar beneden. Want er is een doelpunt gevallen bij Geo tegen Bovensmilde. Andor.
1: Ja, Geo is op de 3-2 voorgekomen door het tweede doelpunt van Alex Stavo in de tweede helft. Ik had eerst mogelijk een andere doelpunt te maken gezien, maar dat bleek dus niet te kloppen. Alex Stavo met zijn tweede van de dag en zo van de middag. En zo staat het heel goed voor Geo op dit moment. De bal was van voor van links. Stavo die komt hem eerst tegen de paal aan. En ja, hij viel ook heel raar over de doelman van BSVV. Kwam hij weer voor zijn voeten en toen drukte hij af. 3-2 en de 90ste minuut. Nou, er zal nog wat blessuretijd bij komen. Maar ja, ik kom zo meteen wat terug. Hier stand hier 3-2 voor Geo.
0: Ja, nog een doelpunt erbij bij Mark Nessen tegen Lee Curgers in de extra tijd. Maakt Mark Nessen een tweede doelpunt. En kunnen we daarmee wel zeggen dat het seizoen van Lee Curgers voorbij is. Lee Curgers gaat verliezen van Mark Nessen in de eerste ronde van de na-competitie.

0: Nederland wederom het doelpunt bij GO tegen BSVV.
1: Ja, en de wedstrijd lijkt mij nu al beslissen, want terwijl BSVV op zoek ging naar de gelijkmaker, werd er achterin alle ruimte gegeven. En toen was het die Harold Ovanes Reffen en die maakt dan ook zijn tweede. Ik kwam alleen op de doelman van BSVV af de aanbidding. Ik speelde hem, maar Harold kwam toch in een vrij moeilijke hoek. En met de buitenkant rechts schoot hij hem dan de 4-2 binnen aan de beslissing. En dan wordt hij ook direct afgefloten. En dan is Geo, die gaat dus naar de finale. Nou ja, goed, in mijn beurt ook niet de lucht in gaat. Wordt volgende week gespeeld. Nou ja, ik heb het schema gezien waar nu rood op stond. Maar ik kreeg hier het schema onder mijn neus waar Zeester op stond. Dus nou, dus eventjes, dat gaan we even nog uitzoeken. Welke tegenstander dat wordt. Want er waren twee schema's van de KNVB. Eentje wat ouder en een wat nieuwer. En wellicht heb ik de wat oudere bekeken. Vooraf in ieder geval, Geo wint hier met 4-2 van BSVV en speelt volgende week op neutraal terrein de finale.
0: Ja, het verder ook nog een doelpunt bij Alcides tegen Forward. Daar is Alcides op een 2-0 voorsprong gekomen in de 64e minuut. Dat zou betekenen dat bij deze tussenstand het seizoen voor Forward in ieder geval klaar is. Gorecht staat nog steeds op een 1-0 voorsprong bij Sneek Wit-Zwart door een doelpunt van Sven Hazewinkel in de 62e minuut. Ja, en Lycurgus heeft verloren van Mark Nessen met 2-0. En is daardoor dus klaar dit seizoen. Dat gold eerder vandaag al voor Bikwik 1887. Dat met 3-2 de return verloor van Dato na een 0-0 gelijkspel afgelopen woensdag. Oh.

0: Bluff en Hanna mee en ik ben niet meer bang. Ja, en het is dus afgelopen bij Geo tegen BSVV. Geo dat dus doorgaat naar de volgende ronde na een 4-2 overwinning. Ja, en om 4 uur begon ook Velocitas aan de return tegen Winterswijk op het eigen veld. Sportpark Velocitas. Afgelopen woensdag werd het 1-1. En dat betekent dat de winnaar van dit duel dus naar die volgende ronde gaat, die finale. En op dat sportpark staat voor ons Joey Keizer.
1: Jazeker, halverwege de eerste helft stand nog steeds 0-0. Een beetje een gezapige openingsfase hier in Stadspark. Nog een vrije trap gezien van Tom Klooster. Die dwong Matthijs Stottelus tot een goede redding. Maar daar bleef het wel bij tot nu toe voor Velocitas. Dat als tweede eindigde in de eerste klasse H. Het pakte de eerste periode met 19 punten uit 8 wedstrijden. Maar moest uiteindelijk Lac Frisia voor laten gaan in de eindstand van de reguliere competitie. Ja, en Winterswijk dat eindigde als zesde in de eerste klasse G. Maar zij pakte de tweede periode. Weliswaar achter Bond Boys, maar goed, die waren kampioen. Dus het was een vervangende periode titel. En daardoor treden deze twee clubs dus aan in de nacompetitie halve finale. En er staat promotie voor de vierde divisie dus op het spel. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1, nu 0-0. En Velocitas heeft de bal achterin. Zijn ze aan het opbouwen via Casper Oldenburger. En dan José Bello, een van de twee centrale. Ligt het tempo op dit moment wat laag. Is het nu de bal naar Bootsma. Met de rug naar het doel draait hij goed weg tussen drie man. Maar raakt hij de bal wel onderweg kwijt. En dan gaat Winterswijk opnieuw counteren. En kan nu misschien 1-op-1 komen met de doelman. Maar wordt daar goed verdedigend ingegrepen. En zo ontsnapt Velo dus aan een grote kans voor Winterswijk. Het was Oldenburger die helemaal terug verdedigde. En ervoor zorgde dat Kai Klein Tank niet kon afwerken op Vijkenspoor, de doelman.

0: En voor de verdediging speelt als een spelmaker. Nu de bal ook weer terugkrijgt en kijkt wie het volgende station wordt. Dat wordt Bootsma. Allemaal gebeurt dit in de middencirkel. Dan Bello die wat is opgekomen. Halverwege de helft van Winterswijk wordt de bal toch weer teruggekaatst. En dan maar de opening gezocht aan de linkerkant bij Van Geffen. Die houdt de bal ook eventjes bij zich. Ja, zoals je kunt horen, het tempo ligt bij Vlagen niet bijster hoog. En heel veel actie voor de beide doelen is er nog niet geweest. 26e minuut, Velocitas tegen Winterswijk, 0-0.
1: Ja, het seizoen van voor, het lijkt nu wel echt klaar te zijn. Want ook daar is weer gescoord door Alcides. In de 76e minuut komt de thuisploeg namelijk op een 3-0 voorsprong.
2: Oogsport nieuws.
3: Nadat donderdag de nieuwe sportconstructie en shirtsponsor Groningen Home of Talent werd gepresenteerd op het dak van het Forum, maakte FC Groningen vrijdag bekend in welk shirt de club zo'n komend seizoen speelt. In de vertrouwde kleuren groen en wit zijn de groene banen langer op het nieuwe shirt dan op het tenue van afgelopen seizoen. Zoals bekend maakt Autokant plek vrij voor Groningen Home of Talent op de voorkant van het tenue voor de heren. De dames bouwden ICT-bedrijf Red Beer als hoofdsponsor. Fans kunnen het nieuwe herenshirt al krijgen in de webwinkel van FC Groningen, de fanshop en de geselecteerde winkels in de provincie. Het vrouwenshirt is op het moment alleen nog te krijgen in de webwinkel van de FC. Dan de hockeyvrouwen van Groningen zijn zaterdagmiddag in Bloemendaal gedegradeerd uit de promotieklasse. Tegen HBS werd met 2-2 gelijk gespeeld. Groningen kwam nog op een 0-2 voorsprong, maar HBS wist dus langs zij te komen. Ook winst had niet gebaat voor Groningen, omdat concurrent Leonidas won van Breda. Groningen eindigde als 11e en voorlaatste met 17 punten uit 22 wedstrijden. Volgend seizoen speelt Groningen op het derde niveau in de overgangsklasse. Daarin speelt ook GCHC, dat het seizoen met de 8e plaats afsloot.
2: Oog Sport.

0: We gaan hard even onderbreken. Want er is gescoord bij Velocitas tegen Winterswijk. Joey?
1: Ja, nog geen half uur op de klok en het is 1-0 geworden voor Velocitas. Hij hing al in de lucht met een hele goede kopbal van Thomas Bats. Die raakte de paal. Maar in de corner die daarop volgde was het de afvallende bal die voor de voeten belandde voor rechtsback Tom Klooster. Ja, en die schoot hem heerlijk diagonaal laag in de hoek.

0: natuurlijk, dit moet natuurlijk Roxette zijn. En Hart is natuurlijk ook een andere powerband met een vrouwelijke vocaliste. Maar dit was gewoon Roxette met Listen to Your Heart.
1: Yes, dus een prima opener voor Velocitas tegen Winterswijk. Joey?
2: Ja, het doelpunt dat letterlijk uit de lucht kwam vallen. In ieder geval in de actie daarvoor, voorzet vanaf rechts. Hele goede kopbal van Thomas Bats. Die hing lang in de lucht. Kreeg de bal goed op het hoofd, raakte de paal. En uiteindelijk kreeg Velo nog in die aanval een korder. En de afvallende bal die werd uiteindelijk benut dus door Tom Klooster. Een heerlijk schot in een melee van spelers. Maar raakte verder niemand en eindigde dus laag in de hoek in het doel. En dus 1-0 voor Velocitas. Dat nu ook alweer de bal heeft op de helft van Winterswijk. Ja, en vooraf sprak ik ook even met de trainer van Velo, Robbie Wentink. Die gaf eigenlijk ook wel aan, ja, eigenlijk is Velo wel gewoon de grote favoriet om hier de finale te gaan halen. Maar ze moeten het natuurlijk wel waarmaken. Helemaal na die 1-1 in Winterswijk. Waar Velo niet al te best voor de dag kwam. En uiteindelijk terecht gelijk speelde. Nu weer in de aanval met de Wormmeester aan de linkerkant van het veld. Maar er is gevlacht voor buitenspel. En dus mag Winterswijk een vrije trap gaan nemen op de eigen helft. Ja, en Winterswijk, ja, dat wordt niet echt heel erg gevaarlijk. Zo nu en dan wel wat dreigend bij uitbraken. Vaak in de omschakeling en dan de lange bal. Met de snelle spits Kai Klein Tank. Die al een paar keer bijna ontsnapte aan de verdediging van Velo. En dat zijn wel de momenten waarvan de bezoekers het moeten hebben tot nu toe. Nu hebben ze de bal wel, maar verspelen ze hem ook heel erg snel. Op het moment dat Lenne Redeker aan de zijkant probeert Stijn Veldkamp te bereiken. Dat lukt niet. En zo mag Velo gaan gooien op eigen helft. Gaat dat doen via doel te maken Tom Klooster. En die gaat zoeken naar een medespeler. Neemt daar even voor zijn tijd. En wil graag natuurlijk vooruit gaan gooien. Doet dat dan in de voeten van een medespeler. Dat is de spits Thomas Bats. Kaatst de bal terug. Blijft de bal ook goed in balbezit van Velo. Wordt de opening zelfs gevonden aan de linkerkant van het veld. Met Van Geffen speelt het middenveld in met Bootsma. Goede bal terug op Van Geffen. Komt die draai. Ja, hij komt eraan. Keeper uit het doel. Maar krijgt de bal niet onder controle. Roel Van Geffen. Maar Velo dringt aan en misschien komt er wel een nieuw doelpunt. In ieder geval een corner aan de linkerkant van het veld. Eens even kijken wie daar naartoe gaat. Ja, dat is Tom Klooster. Een man die al bewezen heeft over een zeer goede traptechniek te bezitten. Had al eerder een vrije trap. Ook aan de linkerkant van het veld. Schot in de korte hoek. Maar nog een goede redding van Stortelus, de doelman van Winterswijk. En nu mag diezelfde Tom Klooster dus gaan proberen die bal goed voor het doel te krijgen. Vanaf de linkerkant met zijn rechter gaat hij richting de vijf en is het de vuist van Stortelus die ervoor zorgt dat er een nieuwe corner gaat komen. En nu aan de aan de rechterkant van het veld. En dan gaat zich daarmee bemoeien, als ik het goed zie, Noah Blauw. Een van de middenvelders bij Velocitas. Dat hun topscorer overigens moet missen. Dat is Tim Sanders. Was al goed voor 15 doelpunten dit seizoen. Is geblesseerd. En hoopt er in een eventuele finale wel weer bij te zijn. Dat zou een flinke opsteken zijn voor de ploeg van Wentink. Gaat die corner komen. Het is druk wederom in die vijf. Met veel zwarthemden van Winterswijk. En een stuk of vier spelers van Velocitas. Ook eentje die bij de keeper gaat staan. Komt de bal bij de eerste paal. Is een moeilijke bal. Weer een afvallende bal. Maar wordt niet goed geraakt. En uiteindelijk uitverdedigd door Winterswijk. Met de lange bal. En die gaat opgepikt worden door Joris Mulder. Die de bal, nee, dat is Van Geffen die de bal heeft. En mag Velocitas opnieuw gaan bouwen. Ja, Velocitas is dominant in deze fase van de wedstrijd. En eigenlijk al wel de hele wedstrijd. En Winterswijk heeft het behoorlijk lastig hier in Stadspark. 1-0 voor Velocitas. 35 minuten gespeeld.
0: Ja, dankjewel Joey. En we komen zo meteen weer bij jou terug. Ja, inmiddels zijn er een aantal wedstrijden groen geworden in het programma waarin we de wedstrijden bijhouden. Dat betekent dat die officieel zijn doorgevoerd. Nou, eerder zagen we vandaag bijvoorbeeld al Dato met 3-2 winnen van Be Quick. En ook heeft Mark Nessen officieel nu met 3-0 gewonnen van Lee Kurgus. Be Quick en Lee Kurgus is allebei klaar voor dit seizoen. Gorecht, dat staat er wel goed voor. Het kwam in de 62e minuut op voorsprong tegen Sneekwit Zwart. Sven Hazewinkel maakte dat doelpunt namens de club uit Haren. Ja, die wedstrijd is dus om 3 uur begonnen. Zit dus in het, denk ik, het laatste kwartiertje van de reguliere speeltijd. Maar deze tussenstand plaatst Gorecht zich dus voor de volgende ronde. En ook Forward lijkt bezig te zijn met de laatste wedstrijd van dit seizoen. Zij stonden stonden vanaf de 76e minuut met 3-0 achter op bezoek bij Alcides. Maar in de 80e minuut werd nog de eretreffer gemaakt. 3-1 dus daar. En daar tikken ook de laatste minuten weg. Ja, en de andere wedstrijd waar we vandaag bij aanwezig waren was Geo tegen boven Smilde. Ja, en hoewel boven Smilde op voorsprong kwam, won Geo uiteindelijk die wedstrijd met 4-2. Aanwezig was bij die wedstrijd onze verslaggever Andor Heij. En na die wedstrijd zocht hij de trainer op van Geo, trainer Leendert Nieborg.
3: Leendert Nieborg, trainer van Geo, net met 4-2 gewonnen van BSVV. Zei al een moeizame overwinning.
4: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik denk dat zij voetballen misschien beter waren. En wij zijn effectiever geweest. En we hebben gewoon 4 goals gemaakt, prima goals gemaakt. Met een ploeg die toch heel veel problemen had om bij elkaar te komen. Hè? 4 gestopte spelers, een spits van 48.
3: Ja, van 48, hè? Wie was dat?
4: Jesper Teunis, van 48. En 9 spelers afwezig dit weekend. Dus het is een enorme knappe prestatie. Dus ik ben trots op de jongens.
3: Ja, voor jou ook speciaal, want je gaat met trainerspensioen. Dit is je laatste jaar bij Geo.
4: Ja, dat klopt. Ja. Na een periode van 5 jaar en nu 6 jaar, totaal 11 jaar bij Geo. Ik ben 67 geworden en 35 jaar trainer. Ik vind welletjes. Ik laat mijn plekje stuigen graag af aan een jongere trainer.
3: Maar toch graag willen afsluiten met een prijs, neem ik aan.
4: Ik wil graag afsluiten met een prijs. Alleen, je moet je afvragen of het voor de club goed is, gezien de overgangsperiode. Veel oude spelers die eigenlijk te kennen geven om toch wel een stapje terug te doen met een 35-plus elftal. Maar alleen de aanwas van onderaan is nog te grottig om, denk ik, omdat dat die alle oudjes stoppen. Dat wil niet gelijktijdig.
3: En dan volgende week Zeester?
4: Zeester uit, ja. We moeten Zeester uitspelen op neutraal terrein. Dus, en dan ook weer kijken of we weer een elftal op de been kunnen brengen. Want zoals het nu lijkt is het ook weer puzzelen volgende week.
3: Straks trek je zelf nog de kicks aan.
4: Ja, ja. Nee, dat ga ik niet meer doen. Nee, dat is geweest. Dat gaan we niet meer doen. Nee, dat is leuk geweest.
3: Oké, nogmaals gefeliciteerd en hartstikke bedankt.
4: Hey, dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja, dus onze verslaggever Andor Heij in gesprek met afzwaaiend trainer Leendert Nieborg van Geo.

0: Mac and Leo Slayer. Ja, zelf even de titel opzingt.
1: Yes, en dan gaan we naar Filoistas Winterswijk, waar Filoistas op een 1-0 voorsprong is gekomen. Joey?
0: Nee, nee, de Joey hangt niet. Joey, hebben wij contact? Hebben wij contact? Nee, we zijn het contact met het Stadspark even verloren. Ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Dan gaan we even uitzoeken wat er mis is met de verbinding. Nou, dan stel ik voor om nog even lekker moppie muziek te draaien, Alexander.

een heel klein beetje wegvelen. Want er is wederom gescoord bij Alcides tegen Ford. Ja, en de nagel is toch wel echt op, het, op de doodskist van dit seizoen van voorwaarts geslagen. Want Walid Bella die maakt in de 90ste minuut er 4-1 van.

0: Dus ja, de verbinding met het stadspark is weer hersteld. Dus we gaan nu weer naar Joey bij Velocitas tegen Winterswijk.
1: De laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft. Velocitas op een 1-0 voorsprong tegen Winterswijk in de halve finale voor promotie naar de vierde divisie. Velocitas staat er goed voor, heeft ook controle over de wedstrijd, komt amper in de problemen. Veel kansen creëren ze niet, maar goed, de controle is er in ieder geval. Maar het blijft wel waken voor die uitbraken van Winterswijk. Nog een halve minuut te spelen. Velocitas heeft een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Ja, zoals ik al zei, Velocitas wordt eigenlijk wel gezien als de favoriet voor deze wedstrijd. Velo dat natuurlijk als tweede eindigde in hun competitie met het doelsaldo van plus 37. Verloor maar 5 wedstrijden. Ja, voor Winterswijk is het wel een ander seizoen geweest. Het doelsaldo van min 10. En het verloor zelfs meer wedstrijden dan dat het won. Afijn, nu die vrije trap van Bootsma komt wel in de 5. Bello gaat er onderdoor. En dan kan Winterswijk de bal gaan oppikken en uitverdedigen. Doen dat wederom met de lange bal. Die eigenlijk simpel te verdedigen is. En zo komt Velo op eigen helft weer aan de bal. Is er wel wat commentaar nu op de beslissing van de scheidsrechter om geen vrije trap te geven daar. Als Noah Blauw de bal uitverdedigt. En de bal uiteindelijk aan de linkerkant van het veld belandt. Velo weer mag gaan bouwen. Bello even op het middenveld, kaatst de bal terug naar Van Geffen. Stapt dan het middenveld in. Ja, die wordt hem ook geen zoom in de weg gelegd. En een lange bal op diezelfde Van Geffen. En daar zit dan uiteindelijk Stottelus tussen. Waardoor Van Geffen weer niet gevaarlijk kan worden voor de goal. Een goede aanvallende back-off. Van Geffen, oud GVV natuurlijk. Veel betrokken bij aanvallen. Nu ook weer een aanval aan de linkerkant. Een lage voorzet in de handen van Stottelus. En dus Winterswijk eventjes uit de problemen. Als we inmiddels alweer een minuut in de blessuretijd zitten. En Bello de bal aanneemt op de eigen helft. Dat niet heel erg handig doet. De bal kwijt lijkt te raken aan Klein Tank. Maar ja, wederom slordig van Winterswijk. En wederom ook balbezit. Weer moet daar de doelman ingrijpen. En is dan uit zijn doel. En dan gaat de bal van Bats ook maar net over het doel. Op het moment dat Stortelus de bal daar met het hoofd probeert weg te werken, komt de bal voor de voeten van Bats. Ja, die ziet natuurlijk dat Stortelus ver voor zijn doel staat. En een zweefbal over het doel. Het scheelt niet veel. Had hier ook zomaar 2-0 kunnen zijn voor Velo. En dat was natuurlijk helemaal lekker geweest zo net voor de rust. Winterswijk probeert op te bouwen van achteruit. Het is niet echt waar de kracht ligt van dit elftal. Dat hebben we ook al in deze wedstrijd gezien. Ze zijn liever bezig met omschakelen en de lange bal. En zo nu ook weer de lange bal richting Klein Tank. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Is het zijn medespits Nick Jansen die dat probeert. En dan wordt er op hem een overtreding begaan. Een vrije trap snel genomen richting Veldkamp. Maar dat mag niet van de scheidsrechter. En dus zal die bal weer terug moeten op een meter of 25 van het doel. Zal denk ik wel laatste wapenfeit zijn van deze eerste helft. En dus de vrije trap waar Klein Tank zich mee lijkt te gaan bemoeien. Met zijn rechter zal die misschien wel proberen om een medespeler te bereiken. Die staan wel allemaal buiten de 16. Hij zou ook het doel onder vuur kunnen nemen. De lange hoek ligt redelijk open. Tweemansmuurtje van Velo. Daar gaat Asenov nog bijstaan van Winterswijk. Zo wordt het een driemansmuurtje. Is het Klein Tank die schiet in de muur tegen de rug van Klooster. Die houdt er nog wat pijn aan over. Winterswijk heeft de afvallende bal. Kijken of ze daar nog iets mee kunnen doen. Nee, dat kunnen ze niet. Want ze krijgen de bal niet onder controle. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg geweest voor deze eerste helft. Waar Velo dus op pole position staat om de finale van de na-competitie te bereiken. Nadat het in Winterswijk 1-1 werd, is het hier nu halverwege 1-0 voor Velo.
2: Oog Sport. U hoort wat wij zien.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Oogradio.
5: Goedemiddag en welkom bij het 4e uur van Oogsport van zaterdag 30 mei. Ja, het 4e uur, want normaal gesproken zitten wij dus op de zaterdag tussen 2 en 5. Maar vandaag gaan we een uurtje langer door. En dat heeft alles te maken met de wedstrijd waar we vandaag bij aanwezig zijn. Namelijk Velocitas tegen Winterswijk, de na-competitie. Velocitas dat als enige Groningse eerste klasser nog een kans maakt op een plekje in die 4e divisie. Want PKC 83 dat nu in die 4e divisie aanwezig is, die degradeerde al eerder. Dat zou kunnen betekenen dat Velocitas dat plekje nog zou kunnen overnemen. Moet het wel winnen vandaag van Winterswijk. Ja, u hoorde het vorige uur al, de hele eerste helft van verslaggever Joey Keizer. Velocitas staat met 1-0 voor. Dus dat ziet er prima uit. Ja, want de gewone competitie is voorbij. De play-offs zijn begonnen. We waren vandaag bijvoorbeeld ook al bij Geo tegen BSVV. Geo won met 4-2. En ook op dit moment voetbalt Gorecht nog. Of is het net afgelopen? In ieder geval, nee, het is niet net afgelopen. Want er komt net een doelpunt binnen. Sven Hazewinkel schoot Gorecht naar de voorsprong. Maakte in de 90ste minuut nog de 2-0. En ook in de extra tijd komt dus Sneek, waar ze tegen spelen, nog met een aansluitingstreffer. Dat wordt nog een spannende slotfase daar in Sneek. Gorecht in ieder geval op de goede weg. Ja, u hoort het. Het is allemaal na competitie play-offs. pas wat de klok slaat. Verder presenteerden nog 3 Gronings topclubs een grootschalig samenwerkingsverband en hoopt Donar morgenmiddag een plek te bemachtigen in de finale van de play-offs om het landskampioenschap. Ja, dat hoor je dus allemaal in dit laatste uur van Oogsport. Ja, met het laatste sportnieuws en de beste muziek.

0: Cell. En daarvoor hoorde je No Doubt.
1: Yes, dan gaan we naar de wedstrijd van Filosofisch Winterswijk, waar de wedstrijd met een 1-0 stand de rust inging. Rolt de bal inmiddels weer, Joey?
2: Nee, hij rolt nog niet, Arend. De spelers zijn inmiddels wel op het veld. Ook de grensrechter komt te snel aanrennen. Opnieuw worden de doelen gecontroleerd. Ja, de eerste helft werd met een minuut of 10 uitgesteld, omdat er een gat in het doel zat. Er moest even een materiaalman bijkomen om dat te fixen. Datzelfde doel wordt nu wederom gecheckt door de grensrechter. Ja, stand dus ruststand hier 1-0. Doelpunt te maken Tom Klooster. Goede streep, laag in de hoek vanuit een afvallende bal uit een corner. Ja, Velo dus hard op weg naar die finale die ze dan gaan spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen SVBO en VV Hoogland. En Hoogland dat kan dus degraderen uit die vierde divisie. Ja, Velocitas kan daar dus komen. Zullen ze eerst nog deze 45 minuten goed door moeten komen. En dan dus die finale die overigens ook over twee wedstrijden gespeeld gaat worden aankomende week. Dus wie weet dat we volgende week wel weer hier in Stadspark zijn om te kijken of Velo echt daadwerkelijk die vierde divisie gaat bereiken. Alle 22 spelers op het veld. De scheidsrechter checkt ook even of de keepers en de assistenten er klaar voor zijn. En dan kunnen we gaan beginnen dus aan die tweede helft, waar Winterswijk de aftrap gaat hebben. Laat het alsnog weer eventjes op zich wachten. Het eerste fluitsignaal van de tweede helft. Nou, die is bij deze geklonken, zoals jullie misschien ook wel kunnen horen. En Winterswijk dat de bal achteruit speelt. Niet direct kiest voor de lange bal. Hij gaat opbouwen vanaf de rechterkant met Asenov. Een kleine dribbelaar aan de zijkant. Die wordt goed verdedigd door Roald van Geffen. En dat levert een ingooi op voor Winterswijk. Halverwege de helft van Velocitas. En die ingooi gaat genomen worden door Teun Dingemans. En dat was nog wel een verrassing aan de aftrap. Want in eerste instantie zou Pepijn Lichtenberg spelen centraal achterin. Maar die haakte toch af met een blessure. Nu een schot van best wel ver van Kai Kleintank. Is ja, denk ik wel de gevaarlijkste man tot nu toe bij Winterswijk. Brak al een paar keer door de verdediging van Velocitas. Maar kreeg de bal een aantal keer niet goed onder controle. Waardoor hij het doel echt goed onder vuur kon nemen. Nu deed hij dat wel van een afstandje dus. Maar de bal ging over het doel. Dan mag José Bello, een van de twee centralen, de doeltrap gaan nemen. Levert de bal af bij Spoor, dat is de doelman. En dan een lange bal aan de rechterkant. En is meteen aan de andere kant Stortelers uit zijn doel om die bal weg te werken. Voordat daar een Vleustas-speler, Jesse Bosgraaf, de rechtsbuiten gevaarlijk kon worden. Nu de aanval aan de linkerkant met Wormmeester. Zet ook niet lekker door. Moet er weer een lange bal komen richting de lange spits Thomas Bats. Maar dat wordt verdedigd door Winterswijk. En de bal opgepikt door Stortelers. En die kiest wederom voor de lange bal. We hebben anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. De stand is 1-0 voor Velocitas. En ze zijn dus hard op weg naar de finale.
3: Ja, en hard op weg naar een goede uitkomst van de nacompetitie. Dat is ook Gorecht. Zij kwamen in de tweede helft, in de 62 minuut, op een 1-0 voorsprong uit tegen Zwart Sneek Wit-Zwart. Maar eigenlijk was daar de slotfase misschien wel het allermooiste. Want in de extra tijd maakte Sven Hazewinkel nog de 2-0. Gelijk gevolgd door de 2-1 van Sneek. En Sven Hazewinkel maakte zijn hattrick compleet ook in de extra tijd. Gorecht dat dus met 3-1 heeft gewonnen in Sneek. En daarmee naar de volgende ronde gaat van de playoffs. Ja, en eerder vandaag was er minder geluk voor Bikwik. Dat werd uitgeschakeld door Dato na een 3-2 verlies. Hetzelfde geldt ook voor Lycurgus, dat met 3-0 verloor van Mark Nessen. En ook Forward verloor met 4-1 van Alcides. Ander Gronings team dat wel geluk had in de play-offs voor een stapje omhoog was Geo. Zij won op het eigen veld met 4-2 van Bovensmilde.

0: op Ook Radio. Nou, wij gaan weer terug naar Sportpark Velocitas. Naar Joey Keizer bij Velocitas tegen Winterswijk.
1: 54ste minuut, Velocitas 1, Winterswijk 0. Velocitas dat eigenlijk herenmeester was in de eerste helft. Maar Winterswijk is best verrassend de kleedkamer uitgekomen voor de tweede helft. Komt eindelijk wat meer aan voetballen toe. Zo ook nu een aanval over de rechterkant. Komt een lage voorzet bij de eerste paal. Wordt niet lekker aangenomen. Weggewerkt ook. Afvallende bal wel weer voor de bezoekers. Met Tom Lammers wordt van de bal gezet. En dan kan Velo gaan counteren met Thomas Bats. Die de bal nu heeft aan de rechterkant. Stuurt daar Wormmeester weg. Gaat hij het strafschopgebied in aan de rechterkant. Komt de lage voorzet. Zit dan een been van Winterswijk tussen. Is het Bats die de bal opnieuw kan oppikken. En kijken of we wat mensen kunnen aansluiten bij Velo. Gaat de bal eerst bij naar Oldenburg. En dan aan de rechterkant naar Klooster. Die gaat de bal natuurlijk voorzetten. Doet dat laag. En die bal is een makkelijke prooi voor Stortelus. Lage bal ligt snel op de grond. De doelman van Winterswijk. Die wederom kiest nu voor de lange bal richting Redeker. Lange middenvelder. Tevens aanvoerder van Winterswijk. Maar die wint zijn duel niet. En kan Velo dus weer overnemen nu met Van Geffen. En een overtreding gemaakt op Noah Blauw. Net over de middenlijn, een metertje ongeveer. En dus een vrije trap voor Velo. Als even tijd nemen, Velo zal wel weer op zoek moeten gaan naar het ritme wat ze in de eerste helft hadden. En via Oldenburger wordt die bal te snel genomen in de ogen van de scheidsrechter. En dus kunnen we weer eventjes gaan wachten totdat die bal terug is. Gaat Velo zometeen dus een vrije trap krijgen, ongeveer een meter over de middenlijn. Ja, ligt het spel dus eventjes stil. 10 minuten na de rust. Oldenburger die echt zijn tijd hier voor neemt. De scheidsrechter heeft inmiddels gefloten. Bal terug nu naar José Bello. Een van die twee centrale verdedigers. De linker centrale verdediger. Man ook overigens van de lange inworpen. En nu de lange bal van de doelman richting Wormmeester. Maar wordt verdedigd door Winterswijk. Asenov pikt de bal op het middenveld. Raakt de bal ook heel snel weer kwijt. Bad stuurt dan Wormmeester weg. Is dat buitenspel? Ja, dat is buitenspel. En het was ook al een keer buitenspel toen Bad zijn poging deed. Stortelus ver uit zijn doel. En een heerlijk lopje van diezelfde Bats. Die belandde op de lat. Maar dat was dus buitenspel. En was het dus allemaal voor niets, maar wel een goede poging overigens van Bats. Ja, Velocitas dus nog steeds op die 1-0 voorsprong. Eens kijken of ze die kunnen gaan vasthouden in de tweede helft. Het is de 57ste minuut. Oog Sport.

0: DJ. Ja. Op Oog Radio.
1: Oog Sport Nieuws.
0: Ja, Groningen wil zich als provincie de komende jaren sterker op de kaart zetten als aantrekkelijke regio voor bedrijven, talent en investeerders. Ja, en deze campagne, die opgezet is door Groningen Partners, werd donderdagavond gelanceerd op het dakterras van Forum. Ja, de bedoeling van de campagne is om overheid, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en, ja, en daar is die sportclubs nauwer te laten samenwerken. Ja, en dat heeft een positief effect voor FC Groningen, Donar en Lycurgus. Want vanaf seizoen 2026-2027 dragen de clubs de tekst Groningen Home of Talent. En dan allemaal in een groen-wit shirt. Dus ook Donar, ook Lycurgus. Ja, daarnaast worden de teams ingezet voor campagnes om de regio nationaal en internationaal bekender te maken. Ja, op het dak van Forum werd deze campagne dus gelanceerd. Onder andere door burgemeester Rolien Kammerga.
2: Geboren en getogen hier, dan zie je hoeveel moois hier gebeurt. Hoeveel talent we ook hebben. En hoe mooi is het dan dat je hier met elkaar, met de sportclubs, maar ook met het bedrijfsleven, met overheden en kennisinstellingen, samen de handen ineens slaat en zegt, weet je wat, wij zijn gewoon home of talent. En we gaan dat eigenlijk heel Nederland en het liefst heel de wereld laten zien.
0: Ja, de gemeente en provincie Groningen investeren jaarlijks ieder €250.000 extra in het project. In totaal moet er bij de start ongeveer 3 miljoen beschikbaar zijn. 6 bedrijven hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend. Ja, en de samenwerking wordt in principe aangegaan voor 5 jaar. Ja, en die 3 miljoen betekent grof geld voor dus die 3 topclubs. Want 75% van dat bedrag gaat naar FC Groningen. 15% naar Donar en 10% naar Lycurgus. Ja, voor de volleybalclub dat aan het eind van vorig seizoen nog failliet ging, is die 3 ton die ze dan dus krijgen, ja, een zeer goede impuls voor het behoud van topvolleybal in Groningen. En Arjen Tai, de manager van Lycurgus, sprak tijdens de persconferentie dan ook lovend over niet alleen Lycurgus, maar ook over de andere 2 sportclubs in de stad.
3: Ik ben jarenlang seizoenskaarthouder geweest van FC Groningen, vak SS, rij 1, stoel 6. Supporter van Donar en heel lang speler en coach van Lycurgus geweest. Dus vandaag zit ik hier niet alleen om de topsport te vertegenwoordigen, maar zit ik hier ook vooral wel als trotse Groninger.
4: Wat betekent deze samenwerking voor jullie?
5: Nou, ik denk dat het vooral iets betekent voor de ambitie die we met elkaar in Groningen hebben. Samenwerken, Europees en internationaal zichtbaar worden. En dat vanuit een hele brede voedingsbodem, waarin bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, zorg in topsport samen gaan werken. Ja, dat is een uniek concept voor Nederland. Dat is als Groninger, daar refereerde ik in de toespraak aan, maakt me dat heel erg trots.
4: Nieuwe clubkleuren.
5: Ja, dat klopt. Maar daar hebben we het grotere belang niet heel lang over na moeten denken.
0: Ja, dus Arjen Tai van Lycurgus in gesprek met verslaggever Ruben Feiken. Ja, het nieuwe shirt van FC Groningen is inmiddels al gepresenteerd en beschikbaar voor fans in de fanshop. En ook Lycurgus, dat eerst in de blauw speelt, gaat in voornamelijk groen spelen. En ook Donar brengt groene tinten aan op het wit-blauwe tenue. Gaan wij naar een andere groen-wit team. Dat is namelijk Velocitas. Dat speelt op het eigen veld een belangrijke wedstrijd tegen Winterswijk. Bij winst gaan ze namelijk

zit iets meer voetbal in de ploeg. En bij Velo denk ik dat ze vooral de ruimtes die gelaten worden zo nu en dan, zo nu ook. Alleen is de lange bal niet goed aan de linkerkant richting Stijn Veldkamp, waardoor Velo mag gaan gooien. Ja, die ruimtes, daar zullen ze wel iets aan moeten doen om niet deze wedstrijd nog heel erg spannend te gaan laten worden. Hele grote problemen zijn er nog niet voor Velocitas. En eens even kijken of ze zich zo meteen in het laatste kwart van deze wedstrijd helemaal kunnen herpakken. En misschien wel al heel snel de winst veilig kunnen gaan stellen. Voorlopig is het Winterswijk dat de bal heeft. En nu ook aan de linkerkant weer een ingooi heeft met diezelfde Veldkamp. Ongeveer ter hoogte van de 16 meter gaat die ingooi komen. Dan laat hij hem toch maar even aan een medespeler. Dat is Poledda. Die heeft inmiddels gegooid. Moet het even terug halverwege de helft van Velocitas. Nu Winterswijk. Een goede combinatie daar aan de linkerkant. Zijn ze door. Achterlijntje halen. Lage voorzet. Komt de bal voor de voeten van Reus. Schot gekraakt. Blijft die bal daar alsnog hangen. Maar er wordt goed verdedigd. En het schot nu van Asenov. En een goede redding van Fijke Spoor. Zorgt ervoor dat Winterswijk niet op gelijke hoogte komt. En zo komt het geloof voor Winterswijk steeds meer terug. Dat er hier echt nog wel wat meer in zit dan die 1-0 achterstand. Er komt nog zelfs een corner aan de linkerkant. Is het druk weer daar in die 5. Ook Redeke daar vlakbij de doelman. Gaat de bal daar omhoog. En Nick Jansen krijgt de bal niet lekker op zijn hoofd. Waardoor de bal doorrolt en opgepikt kan worden door Dion Zimmerman. Dat is een invaller aan de kant van Velocitas. Hij verving Sam Wormmeester een minuut of 5 geleden. En er gaat nu ook gewisseld worden bij Winterswijk. Want jawel, we zijn halverwege de tweede helft. En de stand is nog steeds 1-0 voor Velocitas tegen Winterswijk.

0: Sisters. Nou, wij gaan snel weer terug naar Sportpark Velocitas. Naar Velocitas tegen Winterswijk. Strijd om een plek in de finale van de play-offs richting de vierde divisie. Joey, hoe staat het daar?
1: Het staat nog steeds 1-0, Wouter, voor Velocitas. Nog ruim een kwartier te voetballen. Ja, kansen zijn er niet echt geweest in deze tweede helft. Ja, voor Van Geffen natuurlijk in mijn vorige verslag. Dat was wel echt een goede kans. Voor de rest weinig gevaar voor beide doelen. Net als eigenlijk in de eerste helft. Ja, en dat valt toch wel een klein beetje tegen. En de verhalen die ik heb gehoord over de wedstrijd van woensdag was dat eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Dat is toch wel jammer dat deze wedstrijd tot nu toe in ieder geval nog niet echt is losgebarsten. Wederom nu Matthijs Tottelers die zijn doel uitkomt. Dat doet hij regelmatig en dat doet hij ook zeker met succes. De doelman van Winterswijk. De druk blijft er wel van Velocitas. Zimmerman nu op de punt van de 16 aan de linkerkant. Vindt daar een medespeler. Een hard schot voorlangs van Kai Bootsma. Nou, hebben we daar zomaar in één keer wat gevaar voor het doel. Bal blijft binnen. Voorzet vanaf de rechterkant wordt weggekopt door de verdediging van Winterswijk. Bal voor de voeten van Zimmerman. Ja, en die dwingt dan Stottelus tot een hele goede redding op zijn lage inzet. En nog een poging van Ver. Is met de linker ingeschoten. Gaat recht op de doelman af. En die heeft ook heel snel de bal weer naar voren gespeeld richting Asenov. Die nu even aan de linkerkant speelt. Geruild heeft met Stijn Veldkamp. Die nu aan de rechterkant te vinden is. En Winterswijk dat in balbezit blijft op de helft van Velocitas. En dus is het even alle hens aan dek op dit moment voor Velocitas. Die voorzet is nog moeilijk te pakken. En dan is die zijn doel uit. En dan is dat een best wel grote kans voor Veldkamp. Ja, wordt de keeper daar gehinderd? Ja of nee? Het lijkt er niet op dat daarvoor gefloten is. Maar Fijke Spoor leek de bal uit de lucht te plukken. Maar laat hem los. En dan kwam een hele grote kans dus voor die Veldkamp. Die eventjes aan de rechterkant op dit moment speelt. En die kreeg de bal niet op het doel. Goeie kans voor Winterswijk om de stand wederom gelijk te zetten. Wordt er ook nog gewisseld bij Winterswijk. Is er nog een klein kwartiertje voor de bezoekers om iets te doen aan die 1-0 achterstand hier op bezoek bij Velocitas. Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

0: muziek op Oog Radio. Vandaag snel naar Sportpark Verloositas, naar Joey Keizer bij Verloositas tegen Winterswijk.
1: 10 minuten te voetballen nog. Het is 1-0 voor Verloositas. Ja, dus op weg naar die finale voor promotie naar de vierde divisie. Een bijzonder verhaal natuurlijk, Verloositas. Veel promoties meegemaakt de afgelopen jaren. Veel kampioenschappen. Vorig seizoen zelfs nog de beker gewonnen. Ja, en vorig jaar kwamen ze in de na-competitie tekort om direct te promoveren. Nu hebben ze dus een nieuwe kans. En wat er gewisseld overigens aan de kant van Verloositas. Mervin Bos is erop gekomen en ook Elvan Roelofs. En een van de spelers die eraf is gaan is doelpuntenmaker Tom Klooster. Die andere heb ik even niet kunnen noteren. Maar dat ga ik zo meteen zeker nog eventjes uitzoeken. Ja, een krappe 10 minuten te spelen nog. Het spel heeft wel zo nu en dan eventjes stilgelegen. Dus ik denk dat er nog wel wat bij geteld gaat worden. In ieder geval een doeltrap voor Verloositas nu met José Bello. Die wordt weggestuurd door zijn doelman. En kiest voor de lange bal richting Roald van Geffen. Die komt daar twee Winterswijk-spelers tegen. En die krijgt de bal niet onder controle. En moet daardoor een ingooi weggeven. Winterswijk nu met de lange bal wederom richting de rechterkant. Richting Len Redeke. Die kopt de bal door. Maar wordt dan uiteindelijk opgevangen door Joris Mulder. Een van de twee centrale verdedigers van Verloositas. En Verloositas die houdt daar zelfs een ingooi aan over. Omdat hij dus via een tegenstander uitverdedigd van Geffen gaat gooien. Een meter of drie voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Zoekt hij natuurlijk naar de lange spits Thomas Bats. Dat lukt in eerste instantie niet. Probeert het nog een keer weer uitverdedigd door Winterswijk. Maar ze kunnen niet in balbezit blijven, de bezoekers. Dat lukt Verloositas nu ook eventjes niet. Dan geeft ze een ingooi weg. En Winterswijk dat de bal ook weer levert bij Van Geffen. Ja, een beetje chaotisch. Op dit moment. De ploegen hebben moeite om de bal in de ploeg te houden. Nou, dat lukt Zimmerman, een van de invallers aan de kant van Verloositas, wel. Zeer technische speler. Aan de linkerkant speelt hij. Weet de bal goed bij zich te houden. Is niet alleen technisch overigens, maar ook behoorlijk sterk. Roald van Geffen die gaat wederom gooien voor Verloositas. En dan de Kaats die niet goed is. En zo is Verloositas ook opnieuw weer de bal kwijt. Ja, en zo blijft het dus. Behoorlijk chaotisch. Verloositas dat misschien wel een beetje op twee gedachten hing. Moeten we die 1-0 voorsprong nou gaan bewaken? Of moeten we die tweede erbij prikken om het niet meer nog spannend te laten worden? Ja, en Winterswijk zal alles op alles moeten zetten om in die laatste 7 minuten van deze wedstrijd nog een treffer te maken. En nog kans te hebben op die finale plek. Voorlopig blijft het 1-0 voor Verloositas.
2: Oogsport nieuws.
0: Ja, meer kansen Sophie Dokter van de Groningen Atletiek heeft een uitstekende eerste dag achter de rug tijdens de prestigieuze hypermeeting in het Oostenrijkse Kotsis. De 23-jarige Groningse leidt naar 4 onderdelen met een prachtig totaal van 3969 punten. Ja, bij de jaarlijkse hypermeeting is een groot deel van 's werelds beste meerkampers aanwezig. De wedstrijd geldt als de perfecte voorbereiding voor het WK dat van 10 tot 16 augustus plaatsvindt in Birmingham. Dokter, die in maart wereldkampioen werd op de indoor vijfkamp, verbeterde op de eerste dag drie van de vier persoonlijke records die ze kon verbreken. Dat begon met 13,27 seconden op de horde. En vervolgens dus het enige toch wat tegenvallende onderdeel, het hoogspringen. Ze bleef steken op 1,80 meter. Haar persoonlijke PR ligt 9 centimeter hoger. Maar bij het kogelstoten nam Sophie de leiding over dankzij een uitstekende prestatie van 14,70 meter. En de dag werd afgesloten met een PR op de 200 meter. Die vertooide ze in 23,13 seconden. Dokter heeft nu in tussenstand 110 punten voorsprong op de Zwitserse Annick Kalin. 120 punten op de Amerikaanse Thalia Brown. De Nederlandse Emma Oosterwegel staat op de 4e plaats. Zondag resteren nog 3 onderdelen. Het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Maar de eerste test voor het WK is nu al geslaagd. Ja, dan gaan wij snel weer terug naar Sportpark Verloositas, waar de slotfase toch echt is begonnen. Verloositas tegen Winterswijk en Verloositas leidt.
1: Ja, Verloositas leidt en heeft ook de bal, al is dat wederom niet van hele lange duur. En kan Winterswijk gaan overnemen met Teun Dingemans aan de linkerkant van het veld. Stapt de middenlijn over, wordt het middenveld ingespeeld. Het gaat allemaal net het balbezit houden bij Winterswijk, maar het lukt ze wel. Komt de lange bal dan van Camille Klein-Langehorst. Maar is ook een prooi voor Verloositas. Eens kijken of ze snel kunnen gaan schakelen. Ja, erg slordig dit invallen Mervin Bos. Die wil een van de aanvallers lanceren, maar raakt de bal niet goed. Hij levert de bal gewoon in bij Stortelus. En ook zijn lange bal wordt in de instantie weer door Verloostas gepakt. Maar de tweede bal is voor Witteswijk. Al is dat ook weer van korte duur. Nou, nu Zimmerman. Eens even kijken of hij de bal bij zich kan houden. En gevaarlijk kan worden aan de linkerkant. Is sneller in ieder geval dan zijn tegenstander. Maar wordt wel uiteindelijk weer bijgehaald. Goede ingreep van diezelfde Dingemans. Die ervoor zorgt dat Zimmerman niet op de keeper af kan. Diagonaal vanaf de linkerkant het strafschopgebied in. Dat was het idee van de invaller. Maar dat lukte dus niet. Nu een vrije trap voor Velocitas. Halverwege de helft van Winterswijk. En eens kijken of Velocitas hier wat uit kan halen. Zullen wel even hun tijd pakken hier hoor. Want het is nog een minuut of vier voetballen. Zoals ik al zei, er zal wel het een en ander nog bijkomen. Bootsma probeert Bats te bereiken. Maar dat is buitenspel van de spits. En dus is ook deze aanval over. En mag Winterswijk nu een aanval gaan opzetten via de linkerkant. Bal over de hele ingeleverd bij Van Geffen. Die schiet de bal omhoog. Dan moet Bos het kopduel aangaan met Lammers. Maar die is net iets te sterk in de lucht. Tweede bal wel voor Velo. Weer lange bal nu Mervin Bos gezocht. Krijgt de bal niet onder controle. Nou, zo blijft het maar voortduren. De korte periodes van balbezit van beide ploegen. Weinig lijn te vinden in het spel. En eens kijken of Witteswijk dat nu misschien wel kan doen. Want ze gaan opbouwen van achteruit. En dan stapt daar een van de twee centralen het middenveld in. Nou, een goede kapbeweging bij Zimmerman. Zijn ze weg aan de rechterkant. Nou, wordt daar goed verdedigd door invaller Bos. Zimmerman die de bal nog weer verlengt. En slechts een ingooien wat Winterswijk er aan overhoudt. Aan de rechterkant van het veld. Bal eerst eventjes terug naar de doelman. Die staat bijna op de middenlijn. En kiest voor de lange bal richting Redeker. Die wint het luchtduel. Komt die bal daar ongeveer op de penaltystip. Is de aanname best nog oké van Klein Tank. Alleen is het vervolg niet goed. Ik denk dat hij niet helemaal wist dat hij de bal zo goed in één keer voor zich neerlegde. Er was in ieder geval geen vervolgactie. Was die er wel geweest, was het ook meteen een hele goede kans geweest om het doel eens onder vuur te nemen. Want het was op een metertje of vijf, denk ik. En had ook behoorlijk wat ruimte daar. Maar goed, dat gaat niet door dus voor Winterswijk. Nu aan de andere kant Velocitas, want zo snel gaat het in deze eindfase van de wedstrijd. Jesse Bosgraaf, de rechtsbuiten, even de bal terug. En dan de bal het middenveld ingespeeld met Bootsma. Oh, die stuurt daar een man aan de rechterkant weg. En is daar dan beslissing? Nee, die is er niet. Bal gaat voorlangs. Dat was een hele goede kans om deze wedstrijd in het slot te gooien. Ik denk dat dat Elvan Roelofs was, de invallende rechtsback. Nee, dat was het niet, want die staat alweer terug. Dat was Bosgraaf dan zelf die uiteindelijk die kans kreeg. Maar goed, de bal dus voorlangs. Nog een kleine 2 minuten te spelen. Is er veel consternatie vanwege wel of niet een overtreding op Bats. Het spel gaat in ieder geval door. Winterswijk houdt de bal ook uiteindelijk over. En gaan dan proberen om de aanval via de linkerkant nieuwe vormen te geven. Bal op de middenlijn. Wel wat beweging voorin. Maar de bal blijft wel heel erg lang op het middenveld hangen. Gaan ze het via Dingemans proberen aan de rechterkant. Bal 16 meter ingepompt. Luchtduel niet gewonnen door Winterswijk. Kan Velo gaan uitverdedigen. En gaan we zo richting de laatste minuut van de officiële speeltijd. Is het hier dus 1-0. En wel begint het nu wel echt heel erg spannend te worden.

0: het is altijd prettig als je gewoon een professionele radiomaker langs het veld staat. Die dacht, ik hou even rekening met het nieuws, maar we gaan het nieuws uitstellen. Want we vinden het veel belangrijker wat er op het veld van Velocitas gebeurt. Dus tegen Winterswijk om een plek in de finale van de play-offs voor promotie naar de vierde divisie. Dus Joey, take it away.
1: Alle hands aan dek voor Velocitas. Er was een corner die verdedigd moet worden. Daarna nog weer de voorzet vanaf de andere kant. En de druk blijft erop staan nu. De lange bal van Stortelus. Die gaat richting rechterhoek. Wordt daar goed verdedigd door Van Geffen. Lijkt Velo even wat ruimte te kunnen krijgen. Even wat adem te kunnen hebben. Bats, het doel is leeg. Maar Stortelus is snel terug. En de inzet van Bats is ook niet goed genoeg. En zo heeft Winterswijk dus weer de bal als de blessuretijd inmiddels is ingegaan. En Winterswijk met alles en iedereen nu richting de 16 meter van Velocitas wil gaan. Maar de lange ballen, dat werkt nog niet voor Winterswijk. Eens kijken of het nu lukt met Camille Klein-Langehorst. Nee, lukt het ook niet. Krijgen ze nog wel een ingooi aan de rechterkant van het veld met Dingemans. Eerst eventjes terug naar Laurens Lievers. Geeft de bal ook maar weer naar Stortelus. Ja, die zal de bal wel weer gaan pompen, denk ik. Neemt daar eventjes de tijd voor. En dan een mooie zweefbal richting de linkerkant van het strafschopgebied. Wordt verlengd daar. En dan is daar net een teenlengte tekort om die bal te verlengen. En een makkelijke prooi uiteindelijk voor Vijkenspoor, de doelman van Velocitas. Ja, en dan ligt het tempo in één keer wel een heel erg stuk hoger. Op het moment dat Bosgraaf ook weer gezocht wordt aan de rechterkant van het veld. Er wordt de bal wel verwerkt door Winterswijk. En wordt het een ingooi voor Velocitas. Ja, nu zullen ze wel eventjes hun moment daarvoor nemen natuurlijk. Eventjes de tempo eruit, eventjes op adem komen, want het is absoluut behoorlijk warm ook. Ingooi nu wel lang naar voren, richting Bosgraaf. Die loopt daar slim weg bij zijn man. Kan hij de bal misschien voorzetten richting Zimmerman aan de rechterkant van het veld? Nee, dat lukt hem niet. Winterswijk neemt over met Veldkamp aan de linkerkant. Komt daar Bootsma tegen. Bootsma goed in duel. En geen probleem om die bal af te pakken en in de ploeg te houden voor Velocitas. En dan eens kijken of Velocitas nu zelf weer wat met de bal kan doen. Halverwege de helft van Winterswijk is daar heel erg veel ruimte. Het strafschopgebied in, het schot en het doelpunt. En dus de beslissing in de korte hoek. Ik kan eventjes niet zien wie het was. Het zal denk ik Elfo Roelof zijn, de invaller uiteindelijk die hem erin schiet. En Velocitas gaat dus naar de finale die over twee wedstrijden gespeeld gaat worden. Aanstaande woensdag en aanstaande zaterdag. En dan staan we hier misschien wel weer om te kijken of ze ook kunnen gaan promoveren. Maar de eerste horde, die lijkt genomen. Want ik zie Winterswijk hiervan niet meer terugkomen in het kleine restant nog van deze wedstrijd. Velocitas komt op 2-0. Doep te maken in de eerste helft was Tom Klooster. En het is nu Elfon Roelofs die de wedstrijd lijkt te beslissen hier.
0: Nou, hartstikke mooi. Zijn Geo en Velocitas dus de teams die deze eerste ronde van de na-competitie overleven. Dus hartstikke mooi. Forward, Lycurgus en Bikwik vielen dus vandaag af. Nou, was dit in ieder geval Oogsport van zaterdag 30 mei. Volgende week hoor je ons weer. We gaan even kijken wat de beste uitzendtijden zijn. Want ja, de play-offs zijn nog steeds bezig. Je volgt ons in ieder geval tot die tijd via oogradio.nl en via onze socials. Het Oogsport. Nou, wil je nou meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als verslaggever, presentator of technicus, stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl. Nou, wil je nou meedoen aan de grootste WK-pool van Groningen, ga dan naar oogtv.nl/WK26 en doe mee met onze pool. Deze uitzending werd in ieder geval mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Arend Kloosterhuis, Andor Heij, Joey Keizer, met bijdrage van de nieuwsredactie van Marco Hamminga, Paul Blom, Ruben Fijker, Sebastiaan Scherven, Tom Veenstra, Roland van der Riet, Gert van Akkeren en mijn naam is Wouter van der Maden. En voor het eerst heeft het Lieder mij ingehaald. We gaan gewoon eruit. Dankjewel. Tot volgende week.
2: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50/50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.

oriënte. Oriënte Rambom in de Otro-programma, die Nandi. Hey luisteraars, welkom weer in Nandi Radio. Zoals elke zaterdag zijn we hier speciaal voor jou. Met lekkere tracks, yo. We hebben 2 uur playlist voor je klaarstaan. Oh, boetouche, yo. Elke zaterdag ben ik zo blij dat ik hier ben, hè. Met lekkere tracks. En ja, boe, Ryan speciaal voor jou. Je weet, man. Nandi completo. Oh, boetouche. Check ons Instagram, daar vind je van alles over ons. Instagram zijn we ook te vinden en op Facebook ook. Dat je het weet, joh. Nandiradio.nl, check dat ook even. Oogradio zijn we ook terug te vinden. En op TikTok zijn we ook.

Jongetje, twee uur lang hebben we voor je klaarstaan. En ik heb met veel plezier een playlist voor je klaargezet. En met van alles en nog wat. Echt, alles wat je lekker vindt, dan moet je hierbij zijn. Bij Nandi Radio. Oh, mijn broer, die is er vandaag niet. Maar ik doe het alleen. Maar het komt wel goed, jongens. Hey, gewoon super tracks neergooien. Check deze.

0: Jandy. Jouw programma van elke zaterdag. Hey!
1: Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Ja, Nandi gaat weer verder met lekkere tekstje. Blij dat je luistert. Oh, dit is eentje van Jayon. Zometeen heb ik een surprise voor je. Een nieuwe van Kevin bij Nandi Radio. Stay tuned.

zometeen kom ik met een lekkere track, joh. Die is van Kev. En die is met een heleboel andere grote artiesten op Curaçao is die opgenomen. Van de producer, onze vriend van de show, Nati Zoetre, Mambo. Hey, stay tuned. Zometeen komt hij eraan. Nu gaan we door met lekkere tracks hier bij Nandi On Music met Amore.

Dan die radio gaat weer verder. Zoals ik er net al zei. Een paar Curaçaose supersterren in de muziek hebben een track uitgebracht. En nou, dit is echt een collab. Dit is een productie geweest van een paar mensen. En Nati, ons welbekende van ons hier, die heeft het samen met een groep mensen hebben dit op touw gezet. Super. Echt super track hebben ze uiteindelijk hier uitgebracht. Super track. En nu hoort de stem van Kevin, maar er komen nog veel meer Antilliaanse supersterren komen er dus naar voren hier in deze track. Luister maar. Jukorso. Hambo. Jukorso Mita, hier ben je.

0: lekkere track is dit, John. Een collab tussen allerlei muzieksterren van Curaçao en Aruba ook, trouwens. Rock of Flavor doet ook mee. Die onder andere Kev en zoveel meer. En daar hebben ze deze track uitgebracht. Weet je, een beetje ook in het kader van het team van Curaçao die voetbalt, hè? En weet je, die mensen van Curaçao die hebben zoiets van, ze zijn ook al blij dat ze meedoen aan de WK. En nou weet je?
1: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
2: Hey! Het geluid van Groningen.
1: Veel luisterplezier hierbij.
0: Ja, sorry. Ik heb die tune er zo tussen gestart. Man, maar dat was een supertrack van Kerst samen met een heleboel andere Curaçao en Arubaanse Mondriaanse sterren hebben ze dat opgenomen. Yui Corso heette dat. We gaan door met veel tracks hier. Cachero y al muchachada.

0: geluid van Groningen.
1: Ja, die gitaar, hoor je die gitaar, bro? Mama, bro, ook die is ondertussen binnengekomen.
2: Oh, Gucci, toch?
1: Loop Gucci, bro. Obi, die wat zo, bro?
2: Boom, boom, bro.
1: Tu estás tranquilo.
2: Met de hoppie contento, plakkerig.
1: Plakkerig en zoeterig.
2: En zoeterig.
1: Vaya salsita hier bij Nandi Radio. Ya no te vengas.

0: Bye bye, Neng.
1: Nandi, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
2: One Flavors.

0: die hier in de studio zijn even aan het genieten van een lekkere track, joh. Check ons op Facebook en op Instagram zijn we terug te vinden. Check onze socials. En op TikTok zijn we terug te vinden. Check me en mijn bro OBD. Ambo? OBD, zometeen gaan we het ook weer hebben over onze optredens. Kan je nog herinneren, dat volgende optreden... dat vindt een dance-event van Roy. Ja. Make Alzheimer go away. Ja, bijna. En volgende week is dat feest. Dat is echt een geweldig evenement. En check ons ook op onze Atje Cubano Facebook-page. Want je kan... een korting krijgen op je entree. Als je dat graag wilt, check ons op Facebook. Check Atje Cubano. En dan kan je die kortingscode die daar staat, die kan je gebruiken. En dan kan je een ticket meteen reserveren, man. Dus ja, dat wordt wel wat. En Atje Cubano trouwens, die gaat ook op 10 juli gaan ze optreden. In Cibloe. Ja. Oh, dat wordt ook nog wat, joh. Check ook op Facebook, want dat is die evenement is daar aangemaakt, joh. En Atje Cubano is ook natuurlijk op Smaakfestival op 4 juli is dat, hè?
1: Smaakfestival.
0: Ja.
1: 4 juli. En Noorderplantsoen.
0: Noorderplantsoen is dat. Ja. Is het al duidelijk hoe laat Atje Cubano daar gaat op?
1: S'avonds. Zaterdag rond 7:00 of zo. Ja. En daar gaan we spelen. Zaterdagavond. Dan willen wij heel graag.
0: Ja, geweldig, bro. Weet je. Ja. En heel vaak is het ook goed weer. En dat is gewoon relaxen. En dan kan je daar, want er zijn natuurlijk allemaal van die food trucks daar aanwezig.
1: Ja.
0: En dan kan je dus gewoon even je hamburger
1: nemen. Ja, lekker eten.
0: Zes en daarna Atje Cubano luisteren. Of dansen, dat mag ook, bro.
1: Ja, ja, ja.
0: en volgens mij een tijdje, wanneer is die optreden bij de Boerenmapark trouwens in Haren?
1: 21 juni.
0: 21 juni is dat. Ja.
1: Zondag 21 juni.
0: Vorig jaar was het een geweldig evenement daar. Hè? Alle mensen
1: vaderdag.
0: Die, ja. Is dat een vaderdag, broeder?
1: Ja.
0: Hé, Jan Boe. Mijn kinderen zijn al veel te groot daarvoor. Maar wie weet, joh. 21 juni, Atje Cubano Stage. Daar dan in Boerenmapark. Dat is echt een geweldige plek. Dat is bij een vijver daar, Boerenmapark. Dus er zit een mooie vijver. Ja. Dan maken ze een heel mooi podium. En mensen komen er allemaal op af. Mensen daar uit de buurt, hè?
1: Ja, begin van de middag gingen alle activiteiten.
0: Ja.
1: Dus die komen ook een les van de dansenschool van Marloes.
0: Marloes, ja.
1: En daarna een optreden van Atje Cubano.
0: Maar dus komt, als je niet salsa kan dansen, dan moet je erbij zijn. Want het is gewoon een workshop.
1: Ja. Ja.
0: Workshop, ai. En dan kan je gewoon lekker... En ik heb van Marloes een keer begrepen... De tracks van Atje Cubano die zijn heel goed om workshops op te geven. Omdat ze zo lekker zijn.
1: Sodderig.
0: En plakkerig, bro. Nandi Radio. Genieten, joh. Dit was een lekkere zoek voor jullie. We spreken van alles en nog wat. Hier bij Nandi Radio. We hebben eentje van Caché Royale ook voor je. Genieten, joh, hier bij Nandi. Amor secreto. Tushiu.

Radio hier. Ik ben Robby hier in de studio. Met een lekkere tekst, joh. We hebben een bachata voor de mensen. Voor de bachata lovers hier bij Nandi Radio. Romeo Santos hier. Prins Royce. Dardos.

0: vakantietrek, joh. Lekker man, hier bij Nandi Radio. We hebben nog eentje voor de mensen, bro, voor het nieuws eraan komt, bro. Ovidie. We zijn gewoon relaxed hier in de studio. Jij zit hier in je korte broek. Ik zit hier zonder. Ik zit hier zonder shirt. Het is gewoon. Hey, tot in Broma, bro.
1: Bro, 25, hoe? 29 graden vandaag?
0: Nou, iets minder. Maar het is lekker, bro.
1: Ja.
0: Het is lekker genieten, joh. Doet me een beetje aan het Caribisch gebied. Een beetje Zuid-Amerika. Doet me denken, chillen, bro.
1: Korte broek en cross.
0: Zometeen het nieuws. En daarna komen mijn broer Ovidie en ik weer terug. Met veel lekkere tracks voor je. Soft Life is dit van Emma Way.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: radio is er weer. Het tweede uur is weer begonnen. Oyente namboni dinos die dos ora di nandi. Hey luisteraars, welkom in ons tweede uur van Nandi Radio. Blij dat je erbij bent. En nu kan ik wel zeggen, ik ben hier met mijn broer Obi nu in de studio. Obi, what's up bro?
1: Altijd hoppiebom.
0: Altijd
1: hoppiebom. Contento.
0: Tranquilo.
1: Rustig.
0: Disfrutando.
1: Sí, zwaar.
0: Hoppiemoe. Hoppiekansau, bro. We hebben het zo meteen weer over al die optredens van Achiko. Daar gaan we zo meteen even over hebben. Lekkere muziek. Trouwens, er komt weer eentje van Achiko zo meteen op de playlist. Altijd, je weet, bro. Altijd heb ik wel wat van Achiko op de playlist staan. Blij dat je luistert. Voor de vaste luisteraars, dan weet je het gewoon. Nandi gaat ook weer ook andere tracks voor je spelen. Bachata, merengue. Gewoon pak aan die momenten, Tiki. Hier bij Nandi Radio. Rijn zie voor je met gewoon heel veel lekkere tracks. We hebben al een uur achter de rug. En als je dat nog niet gehoord hebt, check ons op nandiradio.nl. Dan kan je oude uitzendingen van ons terugluisteren. Oh, check het, joh. Oh, lekkere tracks hier bij Nandi Radio. En zoals ik al zei, blij dat je erbij bent. Wat kan je van ons verwachten? Check deze.

Lekkere tricks, ik ben aan die radio. Ben je aan het genieten? Ik hoop het. Hey, zoals ik al zei, ik heb een paar salsa's. Zometeen hebben we ook... Zometeen. Over 20 minuten hebben we ook eentje van Aatje Cubano. Kom ik zo wel even op terug.

0: Lekkere tracks hier bij Nan die Radio. Ik zeg maar voor een hier in de studio. We zijn een beetje aan het praten over muziek, zoals elke keer. En we hadden het over Ache Cubano. En zometeen komt Amor de Bromas van Ache Cubano. En heel vaak vraag ik je aan jou, bro, wat houden je liedjes in? Amor de Bromas. Wat houdt dat in? Als je het letterlijk vertaalt in het Nederlands, Amor de Bromas, wat betekent dat?
1: Een liefde grapje.
0: Een grapje, hè? Dus het is geen echte liefde, maar...
1: Ah, dat was een grapje.
0: Ja. Dus die track...
1: Als je die videoclip dan ga je kijken... dan begrijp je ongeveer wat er gaat.
0: Check het op YouTube, is die terug te vinden. Ja? Amor de Bromas.
1: Amor de Bromas.
0: Ja, man. Dat weet je, soms vertel je over hoe je tot de inspiratie komt... om zo'n track te schrijven. Want jij bent natuurlijk jij schrijft de teksten natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik weet, vorige week, afgelopen donderdag... hebben jullie geoefend met de band, Ache Cubano. En opeens komt het dan... heb je een ingeving en dan ga je los... Ga je schrijven? En hoe, gaat het zo?
1: Ja, ja.
0: Je ligt op bed en je denkt van, hey, dat is grappig.
1: Ja.
0: Of je vrouw doet je wat en je zegt van, oh, ik ga voor over jou ga ik hier schrijven.
1: Die noemen ze in Spaans la musa.
0: La musa?
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Als die la musa, die inspiratie naar jou toe komt, dan moet je meteen een pen pakken,
0: schrijven
1: of een opname maken in jouw telefoon.
0: Ja.
1: Maar dan kan in anderhalf minuut kan ook die weg zijn.
0: Ja, dan is die weg, hè?
1: Dan raak je die alles kwijt.
0: Weet je, bro, ik heb wel eens een keertje gehad, hè. Ik ben geen componist. Vroeger had ik dat veel erger, joh. Dan lag ik op bed en dan sliep ik en dan vervolgens... daar heb ik gewoon een stuk muziek. Want ik ben van de muziek. Ik ben niet zo van de tekst, maar muziek. Dan heb ik een stukje muziek en dan denk ik van, oh man... Nou, dit hier moet ik wat mee doen. En dan ga ik weer slapen en s'ochtends word ik wakker en denk, bro...
1: Dan ben je kwijt.
0: Oh, ja. Bro...
1: Ja, als je die moza naar jou toe komt...
0: Moet je hem gelijk pakken.
1: Meteen actie.
0: Ja. Ah, ik ben niet meer zo jong, dus ik kan dat niet meer. Maar vroeger had ik gewoon... stond ik op.
1: Staal die komen in de avonduren.
0: Avond?
1: Ja.
0: Ik had het heel vaak, joh.
1: Ja.
0: Had ik dat gewoon en dan kwam het dan en dan denk ik van... Oh man, maar jij hebt het heel veel, hè? Je hebt het heel veel. La moza komt jou toch een... Dus heel veel van die tracks die je van Ache Cubano hoort... dat is La Musa de OBD. Amor de Bromas komt er zo meteen aan. Hier bij Nandi Radio. We hebben nog meer tracks voor je. Zometeen komt een van One Music. De Kiddo Bonito hier bij Nandi Radio.

0: geluid van Groningen.
1: Ja, we gaan door met die Amor de Bromas van Hachi Kowano. We hadden het er net over, ik met bro Obidi. Obidi heeft deze geschreven, bro. En kijk, hoor wat Obidi hierbij zegt. Dan zegt hij altijd, luister bro, dan komt hij eraan.
2: Vaya salsita.
1: Hij waarschuwt je al van tevoren, bro. Vaya salsita.
2: Vaya salsita.
1: Een echt is deze, Amor de Bromas Hachi Kowano.

0: radio.
1: Oh, het geluid van Groningen. Oog Radio.
0: Oog Radio gaat gewoon weer verder, joh. We hebben nog een paar voor je. Blij dat je erbij bent. Je kan nog genieten, man. Een beetje de summer vibes in je lichaam krijgen van ons. Lucio, Nandi, je weet. Elke zaterdag speciaal voor jou. Humble.
2: Dit is een lekkere.
0: 7 tot 9. Elke week wil Ovidie een uurtje verder. Vandaag niet, joh. Ik ga zo naar huis, man. Als ik klaar ben. Even relaxen. Hé, hey, op mijn leeftijd, bro, dan moet je het even relaxen. Je weet, ja, man. Ik ben aan die radio. Dit is Giusella met Aprendi Afrikaan. Bam, ik ben aan die radio.

0: principe de bachata, de rey de la bachata, komt er nu aan. En ik weet niet welke is het nou. Is Royce de principe? Of is Romeo Santos el principe? En welke is de rey de la bachata dan? Ik ben el mendigo de la bachata. Hé hey bro, Achi Cubano speelt toch geen bachata, bro?
1: Nee.
0: Hé, bij Nandi Radio. We hebben van alles nog. We hebben Achi Cubano al gespeeld, maar nu gaan we met de bachata. We hebben nog twee voor je. Geniet.

0: maar bro, die zijn er nog niet uit. Kennen ze de principe, kennen ze de rey. De rabatja. En wat was jij nu weer?
1: El mendigo.
0: El mendigo. Ay, bro. Hey, oyentje, dan laatste bewinden nog zeggen aan het finale. Die onderprogramma, die Nandi. Hey, luisteraars, jammer genoeg weer aan het eind van Nandi Radio, bro. Hey, ik ben blij dat mijn bro die toch in de studio is gekomen, bro.
1: Yeah. Yeah.
0: Het is altijd feest als jij er bent, bro. Nandi Radio. Genieten, joh. Hey. Geniet van deze track van Nandi. Maar volgende week hebben we nog veel meer voor je. 2 uur lang komt er aan, joh. Haha, bro. Volgende week trouwens, hè. De 2 uur van deze week zijn nog voorbij, joh. Hier bij Hoog Radio Nandi, zoals elke zaterdag. Genieten. Check ons op Facebook en op Instagram. Zijn we terug te vinden. TikTok ook, yo. Nandi. Ik ga er vandoor. Obi, die blijf je hier of ga je naar huis toe, bro?
1: Ik ga naar huis.
0: Wie weet, bro. Hier heb je koffie, thee. Geen koek, trouwens.
1: Nee.
0: Oh, nee,
1: daarbij.
0: Nee, ga relax naar huis toe, man. Geniet van je weekend, ciao, man. Hey, rustig
1: dank
0: aan.
1: Dank je, dank je.
0: Hey, luisteraars. Rustig aan.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oogradio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.